Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

hier en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte met Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. Hier is Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Het was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. Gaan we luisteren naar hoe dit klinkt in 2021. Toen heeft hij deze mix gemaakt.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful in 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Strijders zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

0: Q3musicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Cindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelofelijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de cd ICU van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982. Het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen in die plaatjes.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokwijk Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het erg zijn, lieve opa. Radio.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De trein te schrijven van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestra en Cast Your Fate to the Wind.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Deze was ik helemaal vergeten. Ja, Squitty Politti van heel lang geleden, jaren 80 klanken. En The Word Boy. Ik zei The Word Girl.
1: 80 is prachtig.
0: Zo is dat. Nog meer uit de jaren 80.

zonnige muziek bij Dekker Radio. En zo hoort het toch ook. Jimmy Cliff hoorde je. Sunshine in the Music. Nou, ik hoop dat je het hoort. Dat het tot je doordringt. Ik heb een nummer van André Hazes junior klaarstaan. Een doodgewone man zingt hij over. Misschien heeft hij het wel over zijn vader, want dat was een doodgewone man. En erg aardig moet ik zeggen, ik heb hem ooit geïnterviewd namelijk. Lang, lang geleden.

Ja, deze dame timmert aardig aan de weg. Mel van de Vintage Future. En Echoes, die is van een paar maandjes terug. Best goed gezongen hoor. We gaan eens even kijken in het verleden met Split Enz. Een van die vergeten groepen. Met een message to my girl. Nou, verstuur hem maar.

Deze heb ik lang niet gedraaid. Ze heeft van Split Ends. Dat is ook wel een heel oud nummer. Hè? Message to my girl bij Dekker Radio ben je. En ik heb een mooie Nederlandstalige klaarstaan. We zeiden het altijd verkeerd om. Nico Paniek en de Haakzaaiers. Maar dat is toch niet zo? Nee, Nico Haak en de Paniekzaaiers natuurlijk. En dit

Dekker Radio. Tadam-tam. Zo is die. Leuk hè? Uit 1975, dat is een tijdje terug hè. Oh, hij gaat nog verder ook. Nou, ook mijn mond nog even. Oh ja, ik had nog wat anders klaarstaan. Tot aan het half uur, deze van Carlos Santana. Dat is een geweldenaar hoor, moet je horen. Samen met een prachtige zangeres. Niet alleen uiterlijk, maar ook qua zang. Michelle Branch. Samen met gitaarvirtuoos Carlos Santana. Kan niet fout gaan. Samen spelen ze The Game of Love.

0: Ja, ik kijk eens op de klok en ik denk, nou, het wordt eens tijd om te gaan schakelen met Studio 2. Wiebe Barkie zit daar klaar met deze drie die we na het half uur gaan draaien.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

in beweging blijven. Dat is natuurlijk het devies van Gino Vanelli uit 1974. People Gotta Move bij Dekker Radio deel 2 voor dit uur ben je. En dit is Shark Attack. Ken je die naam nog? Dark is the night. Ja, natuurlijk. Je kan altijd nog een lichtje aandoen, toch? En daarna Wende met

Tjonge jonge, wat een kabaal zeg. Wende met S10. En dan heet het Sterrenlopen. Dat lijkt me sterk op de Sterrenlopen. Maar goed, ja. Doe maar. Hier is Bruno Mars.

eigenlijk kabaal, hè? Wekkers Kabaal Radio was dit met Bruno Mars. En dat was Finesse. Jawel. Nou, gelukkig. Cappuccino. I miss you. Met een suikerklontje graag. Doe veel meer.

0: Hoor, het orkest valt uit. Knalboom uit. Ja, Squirty Politi. Ze zijn al naar de kroeg. Mooi wel. The Word Girl.
1: Dekker Radio.
0: Dan maar even wat flotters. Uit Nederland afkomstig. Is het nou zomer op de radio? Ja, met Becker wel. Uit 2002 komt hij van Leona Filippo.

Wekker Radio. En omdat het zomer op de radio is, heb ik nog deze leuke bewaard van Huey Lewis en de News over Heart and Soul.

Mooi begin, hè, van Dekker Radio. Billy Ocean en Caribbean Queen. Zo. We gaan na de jaren 80 naar de 90 jaar.

ABC. Ken je ze nog? Successen in de jaren 80 al, maar deze is uit 2008. The very first time. Maar het is niet the very first time dat ik hem draai hoor. En deze meneer ook niet. Ach, André van Duin. De samba ballen samba bij Dekker Radio.

0: Ja, ik hoor dat je denkt, het bekken, we draaien nou weer. Ja, nou anders. Gewoon de sambaballen samba. Van André van Huyck. Dat is toch heel normaal? Zo is dat.
1: Prison call in 1992 years old.
2: You the cold maids say one prison call in 1992 years old. All right.
0: We gaan naar Italië. En een fantasiewoord heb ik eens uitgezocht. Prison call in 1992. Betekent helemaal niks in het Italiaans. Maar dat is wel een grappig nummer uit 1973.

Grappig nummer, hè? Adriano Celentano. En Pries en Kool en Eentje en Antje Zo. Wat niks betekent. Ook in het Italiaans niet. De kast heb ik voor je. En het Noord-Nederlands Orkest. Mooie combinatie dit. Alles of niets. En die is pas geleden uitgebracht.

0: hit uit de jaren 90. Dekker Radio.
1: En wat voor hit? Uit Duitsland, van Tic Tac Toe. Die vinden scheisse. Wat betekent

0: Sterker Radio.
1: Dadelijk na het half uur.
2: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.

Ralf Zerne als eerste na het half uur. Zonnelicht bij nacht uit Duitsland, ja? Let vooral op de uitspraak. Hier is Benny Nijman met Bonnie Sinclair. Zit hier

3 achter elkaar. Dit was nummertje 2 van de 3. Benny Nijman samen met Bonnie Sinclair. Leuke combinatie. En verder valt het wel mee bij Dekker Radio. Is ook wel te doen hoor. De laatste van de 3. Tila Brea.

0: Tila Brea aus Deutschland. Juni is september. Nou, dat komt goed uit. Dan is het lekker warm, toch? En dit was speciaal voor de radio gemaakt.
1: Met de muziek van de jaren 70.
0: Ja, het staat er echt bij, hoor. Short radio. Ja. Hey, dit is mooi. Voici à Bouzeau. Drinkwater.

Zo grappig, dit was het originele singeltje wat gedraaid is. Ja, van Sergio Mendes en Brazil 77 en José Abouzou. En het staat voor drinkwater. Nou, daar heb ik hier wel behoefte aan in de studio. Het is hier een droge bende, maar goed, dat maakt niet uit. Bende maak ik er zelf van. Susanne Freek met Halverwege.

0: Suzanne en Freek, halverwege. Nou, ik heb hem helemaal uitgedraaid. Aan het begin van het jaar werd hij gelanceerd, deze.
1: Dekker Radio
2: met Menno Dekker.

lekkere slingers doen, hè? Vind ik persoonlijk, hoor. Van Gary's Gang. Discotheekmuziek uit de jaren 70. Spirits. Ik ga afscheid nemen. Ik vind het mooi geweest voor vandaag. Ik zou zeggen, tot een volgende Dekkerradio maar weer.

0: is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

De muziek van Rod Stewart uit 1982, Young Turks, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom hier, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam, ik draai voor u het komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek. Troby K. en Yate Lauren. Dit is Hoog.

je voor de deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deetjes, je liggen en parfummetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: En zo hebben we ook de hedendaagse muziek hier in het programma. Daar is van Troby K. en Yates Lauren Hoog was de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd met wat wij noemen...
1: Oude Munk.
0: We gaan 1964. Elvis de Pelvis. Wel Elvis Presley. Suspicion.

0: Ja, leuk om deze gouden oude nog eens een keer voorbij te horen komen. Elvis Presley, Suspicion. Ja, hij denkt er het zijne van.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, die bonte muziekverzameling laten we ook zien dat het bond is. We gaan naar 2007 met Frans Bauer. We hebben niet zo heel vaak in het programma, maar deze keer toch wel een keer. Maak je er een feestje van 1000 lieve woorden.

0: Ik denk aan carnaval als ik deze muziek hoor. Ik weet ook niet waarom, maar Frans Bauer was dat uit 2007. 1000 lieve woorden.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Maroon 5. De herinneringen halen ze op. Memories.

0: Ja, nieuw werkje van Jody Watley, Alex Dichow. Een remix van The Dawn was de titel van de plaat. En dat zijn toch gewoon lekkere platen die we hier in het programma weer even bij u kwijt kunnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we wel voor om iedere keer weer wat anders uit de doos op te diepen. En dan gaan we ditmaal doen met muziek uit de jaren 90, 1991. Dit is Chris Isaak en Lie to Me.

0: En dat was deze muziek van Chris Isaak. Lie to Me was de titel van de plaat. Ja, leugens alom, dat kunnen we niet helemaal gebruiken natuurlijk. Kijk op de klok, wij moeten langzaam richting het half uur.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, de muziek van de jaren 70. King Kate uit 1973. Dreams are tenapen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bond. Met

Wederom de muziek van de jaren 80 hier in het programma Bond. Hij is van Bryan Adams, begin uit het jaar 1985. Run to You, de titel van deze hit van deze manier. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Wij gaan de hedendaagse muziek weer inzetten. Bruno Mars, anno 2026. On My Soul. Blijft lekkere muziek om te horen en daarom ook hier in het programma Bond.

0: De muziek van Bruno Mars, On My Soul, de titel. Ik vind het dan weer een lekkere plaat. Swingt altijd lekker, die muziek van Bruno Mars. En uiteraard daarom ook hier in het programma.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, Johnny Kidd and the Pirates. Shop around.

0: De muziek van Johnny Kidd en The Pirates, 1964, ja, heel lang terug. Shop around, inderdaad, kijk eerst even rond voordat je je vast ligt in een relatie. Daar komt het een beetje op neer, hè, de titel van dit plaatje. We gaan naar 2002.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Gossip. En dit is Promise.

0: Even terug naar het jaar 2002 met deze van Crusher. Promise was de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we ook TV voor u een programma Penny Jane Black en een nieuwe plaat. What do you do to me?
3: You were talking on your

0: De muziek van Penny Jane Black, What You Do To Me. Ja, een beetje een tangootje erin, hè? Lekkere muziek om hier een programma Bond eens even voorbij te laten komen.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: 2013 muziek van John Newman, Love Me Again.
2: No, I turned wrong, left your heart sold. Is that what devils do?

Uit 2013 de muziek van John Newman, Love Me Again. We kijken op de klok, hoogste tijd om afscheid te gaan nemen van u. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berger en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma weer in elkaar gedraaid. En natuurlijk aan elkaar geplakt enzovoorts. Nou, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Reageren kan de mag, janberger.radio@gmail.com. En ik wens u nog een hele fijne dag. Ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst Evelyn Champagne King uit 1978. Shame. En dan een nieuw werkje van Uli Schwinge. Verliebter Egoist. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende mond maar weer.

Muziek van Chicago hoorde hier voorbij komen. Stay the Night, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij? Mooi zo, gaan wij graag weer door met de muziek. We gaan naar 2024 met Sarah. Dit is Hurt Me.

0: Jazeker, de muziek die u allemaal weer voorbij hoort komen in de Monte Muziekverzameling. Dit was muziek van Cera uit 2024, onder deze. En nu wat was gedeeld, Hurt Me. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 naar het jaar 1964 met Millie Small.

0: Ja, in 1964 nog Millie Small, hè? Toen was ze nog klein. My Bolly, Boy Lollipop, inmiddels groot geworden en inmiddels al overleden zelfs.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2004, Jim, On and On.

0: Jazeker, de muziek van Jim hadden we daar zo. On and On was de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien. We gaan hedendaagse muziek draaien. Nieuws binnengekomen hier via de mail.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: De band No Promises. Dit is een nummer titel Wildside.

0: Ja, dat was deze plaat met de titel Wild Side. En dat was de band No Promise. Hier in de Bonte Muziekverzameling. We draaien ze voor u daar lekker op een rijtje. En dat bent u natuurlijk ook van ons gewend. En gaan we ook lekker mee door.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
0: 2018 muziek van Shepard. Dit is Coming Home.

De muziek van Shepherd uit 2018, Coming Home was de titel van de plaat. En dat bracht ons dan op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang Bond. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u geproduceerd. Reageren op het programma kan er mag altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres wat daar weer voor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog eventjes wat de muziek is waar we ermee uitgaan. We gaan ermee uit met muziek uit 1976 om te beginnen. Oscar Harris, Since I Met You Baby. Daar een nieuw werkje van Mitch Martin, Sweet Temptation. En voor mij hebben we nog tijd voor een instrumentaaltje. 1964, The Ventures and Slaughter on 10th Avenue. Ik zeg bedankt voor luisteren. De groetjes.

0: Winnaar van de talentenjacht, deze Ruben Hillen, 20 Seconds, zijn eerste single. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1964, dit zijn de Hollies. We zijn er klaar mee, we're true.

0: En dat waren ze, de Hollies, We Are True, uit 1964, deze opname.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, zeker in de bonte muziekverzameling gaan we naar 2009 met Bob Sinclair en Shabba Ranks. Love You No More.

0: Bob Sinclair en Shabba Ranks uit 2009. Love No More was de titel van deze opname. Ja, de liefde is weg en dat is helemaal niet leuk natuurlijk.
1: De magische muziekselectie.

0: 2012, de muziek van Bruno Mars, Treasure, de titel van de plaat. Tijd voor wat nieuws.
1: Koester het oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, helemaal nieuw. Ja, de song die zoals die hier is, is nieuw. Het nummer kennen we natuurlijk al veel langer. Oorspronkelijk 1979, Blondie. Dit is de uitvoering van Delilah, anno 2026, Heart of Glass.

0: Ik vind het een zeer verdienstelijke uitvoering deze van Delilah. Oude nummer van Blondie, Heart of Glass.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.

0: De muziek van 1994, dit was Green Day en een nummer met de titel Basket Case.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan naar 1974 met de classics Gimme That Horse.

hebben in het jaar 1974 meteen van de classics Gimme That Horse. We hadden wat korte plaatjes in dit deel van het programma, dus we draaien er nog eentje. We gaan naar 1972. America and a Horse with No Name.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Good morning, everybody. De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we nou weer maandag geworden. En we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners. En come on, Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames. Geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Babbelaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Amai, dat is vriend, vrouwse. God. God zij dank. Voor zo'n lekker.

Het was het is uit de jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. I'm ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: elke morgen. Verse hits en heet nieuws.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Kom je bed uit!
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was nog even terugkeren naar 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ben destijds nog achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer, terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het was een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albana en Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lowy Neus aan het strand van Oostende. En het is er tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: dat was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

Zoals alle afleveringen lang beginnen we altijd met het origineel dat later gecoverd zou worden door anderen. Je hoorde het nummer You Were On My Mind, uitgevoerd door Ian en Sylvia. Het nummer is door het duo zelf geschreven en dat zijn dan Ian Tyson en Sylvia Fricker. Ze deed dat in bad op haar hotelkamer in Greenwich Village. Het was overigens de enige plaats waar geen kakkerlakken zaten. Lekker. Ian en Sylvia was een Canadees folk en country duo. Ze begonnen samen met optreden in 1959, trouwden in 1964 en gingen 11 jaar later alweer uit elkaar. Het nummer You Were On My Mind zou later nog door vele anderen gecoverd worden. In Nederland en België was de bekendste uitvoering die van Crispin St. Peters, die er overigens een nummer 2 notering mee had in de Engelse hitparade. Andere covers werden uitgevoerd door onder andere Barry McGuire, The Hunters, Revive en nog vele anderen. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Net als al die andere afleveringen gaan we ook deze keer verrassen op de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Onze nederpopplaat komt voor rekening van Rob Hoeken en in de tragiek van de muziek belichten we in het korte leven van Cilla Black. Maar eerst mag je gaan luisteren naar deze van Tony Jackson en The Vibrations en That's What I Want.

hebben we de groep Jason Crest en Here We Go Around the Lemon Tree. Engelse psychedelische groep, actief waren tussen 1967 en 1969. Alhoewel ze 5 singles mocht uitbrengen bij Philips, was de groep niet echt een commercieel succes. Eind jaren 60 liep hun contract af en werd daarom ook de samenwerking ontbonden. En soms hebben we wel eens een wat meer bekendere plaat, zoals die van The Supremes en The Happening. The Supremes waren van 1959 tot 1977 een Amerikaanse damespopgroep die bij vele liefhebbers van soulmuziek bekend is, als ook bij het grote publiek. De groep was een van de boegbeelden van het Motown-geluid in de jaren 60 en had veel commercieel succes. In de jaren 1965 en 1969 behoorde ze tot de populairste muziekgroepen in Amerika en Europa, samen met de Temptations, de Four Tops, Martha en de Vandellas en andere zwarte popgroepen leverden ze een belangrijke bijdrage aan de wereldwijde doorbraak van de Afro-Amerikaanse rhythm en blues muziek. Oorspronkelijke groepsleden waren Florence Ballard, Diana Ross, Mary Wilson en de al vroeg vertrokken Betty McGlown. Die werd opgevolgd door Barbara Martin, die evenmin lang bleef. Cindy Birdsong was jaren lid van de groep, waarvan later ook Jean Terrell, Linda Lawrence, Sherry Payne en Susan Green deel uitmaakten. En begonnen met Tony Jackson en The Vibrations, That's What I Want. Het is een soloproject van de bassist van de Searchers, die na zijn lidmaatschap van de Searchers op de solotour ging. In de jaren 60 zei hij de muziekbusiness vaarwel en had allerlei andere baantjes, waaronder die van bijvoorbeeld een DJ. Strakjes onze Nederpopplaat. We hebben gekozen voor de Nederlandse pianist Rob Hoeken. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat. Hier zijn ze, The Boys en Polaris.

hoorde Barbara Pittman en I'm Getting Better All The Time. Amerikaanse zangeres die een van de weinige vrouwelijke zangeressen was bij het Sun-label. Elvis Presley die bracht haar overigens in contact met de eigenaar van het Sun-label. In de jaren 1955-1956 werkte ze bij Les LaRouche Western Shows. En zoals zoveel kenden ze niet echt een commercieel succes. Daarvoor hoorde je Johnny Clive en Sue, Engelse zanger, die ook Joe Meek als producer had. En dat was goed te horen in het nummer Sue. Het lijkt wel een beetje, met een beetje fantasie moet ik zeggen, op dat van Johnny Lydon. We begonnen met onze instrumentale plaat van The Boys uit de jaren 60, niet later uit de jaren 70, en Polaris. Engelse instrumentale band die het nummer uit zouden brengen in 1963. Dat bij het Parlophone platenlabel. Het nummer is gecomponeerd door Frère Manston en producer is waarschijnlijk John Barry. Zometeen onze tragiek van de muziek. Daarin belichten we kort het leven van Cilla Black. Maar eerst mag je gaan luisteren naar dit duet door tussen April Stevens en Nina Tempo en The Deep Purple Eyes.

0: Je hoorde Rob Hoeken en Drinking on My Bed. Robert Jan Eduard Hoeken. Dat was een Nederlandse zanger, pianist en songwriter die bekendheid verwierf door begin jaren 60 vier keer achter elkaar de tweede plaats in het Loosdrechts jazzconcours te halen. Daarnaast door zijn deelname in de groepen The Rob Hoeken Rhythm and Blues Group en Rob Hoeken's Boogie Woogie Quartet. In de jaren 60 van de 20e eeuw nam hij een promotieplaat op met de Philips Philcorda Nedaktronisch Orgel. De formaties van Rob Hoeken kenmerkten zich door veeltallige wisselingen van de bezettingen. Bekende titels waren onder andere het nummer wat je hoorde, Drinking on My Bed, dat een 11e plaats wist te bereiken in 1968. Down South, nummer 8 in 1970. Maggio, nummer 15 in 1966. What is Soul When People Talk, Double Cross, A Woman Getting Higher. Ongelukkigerwijs moest hij in 1974 na een poging een kleine reparatie aan zijn auto uit te voeren twee vingers missen. Overigens had Rob Hoeken buiten de muziek veel belangstelling voor techniek. Hij had een opleiding gevolgd aan het IVA Driebergen en behaalde daarnaast zijn vliegbevel. Op het nummer wat je hoorde, Drinking on My Bed, zingt overigens zijn neef Frank Hoeken. Daarvoor hoorde je Howie Casey en de Seniors en de Dumble Twist. Een saxofonist die oorspronkelijk als solo-artiest optrad. Later richtte hij zijn eigen band The Seniors op. Hij werd samen met de groep een succesvolle sessieband waar ze speelden op opnames van andere artiesten. En we begonnen met een duet tussen April Stevens en Nino Tempo, Deep Purple Eyes. Zangduo uit de Verenigde Staten en bestond uit Nino Tempo, wiens echte naam Antonio Lotempio was, en zijn jongere zuster April Stevens, Carol Lotempio. In het begin van de jaren 60 behaalde zijn grote successen met onder andere het nummer wat je hoorde. Met deze song behaalde zij op 16 november 1963 de eerste plaats van de Billboard Top 100 en wonnen hiermee een Grammy Award in de categorie Best Rock'n'Roll Record of the Year. In 1964 deden zij mee aan het festival van Sanremo, kwamen wel in de finale, maar uiteindelijke winnares werd toen Cicrolia Cinquetti met Nonno Letta, die daarmee naar het Eurovisie Songfestival ging en dat ook won.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Cilla Black, Britse zangeres en tv-presentatrice. Ze was de enigste vrouwelijke vertegenwoordiger van de Mercy Beat die internationale bekendheid verwierf. Ze was vooral bekend van haar hits Anyone Who Had a Heart, You're My World, You've Lost That Loving Feeling. In de jaren 80 en 90 presenteerde ze de tv-programma's Blind Date en Surprise Surprise voor het Britse ITV. In 1993 had Black voor de laatste maal hitparade succes. Dat jaar kwam haar album Through the Years uit met onder andere duetten met Cliff Richard, Barry Manilow en Dusty Springfield. Het nummer Through the Years en het duet Heart and Soul met Springfield werden kleine hits in het Verenigd Koninkrijk hitparade. In 1999 overleed Black's echtgenoot en manager Bobby Wills, dat op 57-jarige leeftijd aan longkanker. En sindsdien regelde Black's oudste zoon Robert het management van zijn moeder. Op 1 augustus 2015 overleed Cilla Black op 72-jarige leeftijd in een vakantiehuis in de Spaanse provincie Malaga. Een val leidde tot een beroerte die haar fataal werd. En in een aantal persberichten wordt 2 augustus als datum van overlijden aangegeven. Enkele weken later werd op grootse wijze afscheid van haar genomen in Liverpool. In de tragiek van de muziek, Cilla Black en Surround Yourself with Sorrow.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Er kwamen weer drie mooie pareltjes voorbij hoor. Je hoorde zojuist Brian Hyland en On the East Side. Amerikaanse popmuzikus die scoorde in de jaren 60 van de 20e eeuw internationale hits. Met onder meer Itsy Bitsy Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini en Sealed with a Kiss. Nadat Hyland's status als tieneridool minder werd, nam hij in zijn latere carrière meer materiaal op met invloeden van de country muziek. En daarvoor hoorde je Danny Rivers en Can You Hear My Heartbeat? Engelse zanger die in 1947 werd geboren in Liverpool en werd ontdekt door Larry Parnes en Joe Meek, dat op de leeftijd van 18 jaar. Hij toerde destijds met Johnny Burnett en vele andere grote namen en hij verscheen ook nog in de populaire tv-show The Wham. En we begonnen met de tragiek van de muziek Cilla Black, Surround Yourself with Sorrow. Je weet het, jouw suggesties van dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere Tommy James en de Shondells, Brenda Lee, Peter en Gordon. Maar bijvoorbeeld ook deze, Curiosity Shop en Baby I Need You.

Je hoorde Tommy James en de Shondells en I Think We're Alone Now, popgroep tussen 1959 en 1970. Daarna vervolgde Tommy James, wiens echte naam Thomas Gregory Jackson was, met een solo carrière en dan kwam de band nog geregeld met reunies bijeen. Internationale hits van hem waren Hanky Panky, Money Money, Crimson and Clover en Sweet Cherry Wine. Bij elkaar kwamen 12 singles in de Billboard Hot 100 terecht. Het nummer wat je hoorde, I Think We're Alone Now, zou in 1988 nog een grote hit zijn voor de Amerikaanse zangeres Tiffany. Daarvoor hoorde je Brenda Lee en Dum Dum, Brenda May Tarpley. Bij de band dus als Brenda Lee, is een Amerikaanse zangeres. Ze is actief onder de genres rockabilly, rock'n'roll, country en pop. Brenda Lee is het best bekend van haar hits I'm Sorry en Rocking Around the Christmas Tree. Brenda Lee is opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, de Country Music Hall of Fame en de Rockabilly Hall of Fame. En daarvoor hoorde je Peter and Gordon, A World Without Love. Brits popduo uit de jaren 60 van de 20e eeuw. Duo bestond uit Peter Asher en Gordon Waller. Asher en Waller zongen en begeleidden zichzelf daarbij op een gitaar, maar op al hun platen speelde ook een orkest mee. Het single A World Without Love werd een wereldwijde hit. En begonnen met een zeer merkwaardige, ja, hoe zou je het moeten zeggen, een rare plaat. Curiosity Shop and Baby, I Need You. Hebben van deze band helaas geen info kunnen vinden. Mocht jij wat weten, je kan het altijd sturen naar ons bekend mailadres. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Je weet het, breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina. Facebook.com/TheOldiesProject. Ik heb er minimaal nog eentje voor je en dat is deze, de groep Them. Zeer bekend geworden van Gloria, maar we hebben gekozen voor een andere. I can only give you everything. Wat mij betreft, graag tot de volgende keer.

Ik weet niet of je zit te wachten op een liefdeslied van mij. Maar bij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Kerkmeester, die komt uit Hoogkerk. Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio. En toen zei de meester, Jan, je hebt je les niet goed geleerd, joh. Maar meester, wat ik zeg, is waar. Luister maar eens goed.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Oh ja, inderdaad, het is weer al weekend voorbij. Het gaat weer te snel, het gaat veel te snel. Ja, welkom in de Lunchbreak Club natuurlijk hier. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale vitamintjes hier deze maandagmiddag. Lunchbreken doen we dus, zoals gezegd, tot 1 uur met de lekkere muziek. En we begonnen met ABC, het lekkere alfabetje. En het allemaal met Smokey Sings. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de lekkere koffie dat ze hebben laten staan. Mag ook wel eens een frisdrankje zijn natuurlijk, hè? Inderdaad wel.

Ach, wat een lekkere song, hè? Inderdaad wel. Muziek van Jan Keizer en Andy Schelder natuurlijk. En Take Me To Ibiza, waar het is van. Ja, in de zomer is dat daar zeker altijd van, hè? Natuurlijk wel, ook in de wintertijd. Als het een klein beetje rustiger is, wel, dan is het nog steeds lekker om daar te verblijven. Zo, we zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou op de radio, op jouw fantastisch radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn die mensen er voor jou en ik mag daarvan een uurtje meepikken. Over de middag tussen 12 en 1. Hier is Michael Jackson en Human Nature. Man die waarschijnlijk ook veel van de natuur hield, hè? Inderdaad, denk het wel.

Ach, lakkerij. Inderdaad, Atje van den Berg, of anders gezegd, Vandenberg. En dit allemaal met zijn Burden, Heart of Mine. En deze ken je natuurlijk ook wel, hè. Ja, ze komen uit een tv-serie in de tijd. Hier is muziek van The Kids from Fame. En hier zijn ze met Star Maker.

De onvergetelijke song in de lunchbreak.

Inderdaad, onze onverhedelijke hit natuurlijk. Dat was natuurlijk Agneta Falsco. Toen haar tijd op was bij ABBA, is ze alleen gaan zingen. Heeft een paar mooie hits gehad. Onder andere deze natuurlijk met The Heat is on deze maandagmiddag. En hier is Het Goede Doel. En dit allemaal samen met René Vroger natuurlijk. En Een Eigen Huis. MUZIEK

Ja, inderdaad, hoe lang is dat geleden dat ik deze nog gedraaid heb natuurlijk, hè? René Vroger en een eigen huis. Als ik zo even naar de klok kijk, wel, dan is het zo direct tijd geworden voor het hitste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes deze van Nanny Cherie en Buffalo Stance. Would you sit down and scratch and give me a beat?

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goeie maandagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van Toen. Mijn naam is Patrick Jacobs. Hier is het Lunchbreak Breaking News van Toen dus. John Denver, onder andere bekend van zijn hit Leaving on a Jet Plane, komt om het leven in 1997. Als hij met zijn zelfgebouwd vliegtuigje tijdens een proefvlucht zonder brandstof komt te zitten en daarna neerstort in de buurt van Montego Bay. Hier is niemand meer dan John Denver en Leaving on a Jet Plane.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

En inderdaad, is een nieuwe get-up voor deze week. Een lekker dansbare plaat natuurlijk. Music is my medicine. Van velen van ons natuurlijk. Hè. Ja, music is medicine. Het helpt mensen genezen. Het helpt mensen blij te maken. En inderdaad wel Milk Inc. natuurlijk uit België. Hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak deze maandagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. En u kunt ons altijd bereiken via de gekende kanalen natuurlijk. Via de... de media, ja. Zo, tijd geworden voor deze. Hier is Manfred Mann en de Mighty Queen.

En dan een van de enigen die er bestaat natuurlijk van live opnames. En dat was Manfred Mann en de Earth Band natuurlijk. En dit allemaal met hun A Mighty Queen. Dat allemaal in je lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, als je eventjes juist afstelt. Wel, we zijn er nog tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes en de nodige vitamintjes. Live vanaf de branding van de Noordzee als het ware.

0: Ja, inderdaad, hier zit er een ruwe bolstrijd aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant is hij zacht als zout, als koekjes. Ja, inderdaad, ik zou het zomaar formuleren. Ik heb het allemaal over Teddy Swims natuurlijk met zijn Bad Dreams. Ja, maandagmiddag, we moeten weer aan de slag natuurlijk. Hè. We hebben weer een nieuwe week voor de boeg met nieuwe kansen en nieuwe dingen dat we moeten leren of we moeten doen.
1: Dus ja, inderdaad, LP van de week.
0: Onze LP van de week, wel, dat is heel de week. Of onze artiesten van de week, dat is Suzanne en Freek en Hou Verweg.

En daarna heel de week zijn zonder onze artiesten tot en met vrijdag natuurlijk Susanna en Freek. En dit keer met Halverwege, morgen weer met een andere song natuurlijk. Inderdaad, we leren ze zo een klein beetje beter kennen natuurlijk. En dat allemaal in de lunchbreak, als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En geniet er een klein beetje van, zou ik zeggen. Ook al is het maandag, hè, inderdaad, en is het een klein beetje zwaar. We sleuren je wel helemaal door de maandag heen met lekkere muziek op je radio natuurlijk.

0: Uiteraard op een maandagmiddag zoals deze wel, dan is Jackie Graham heel goed verteerbaar als je mij vraagt. En het allemaal met haar Set Me Free. Als ik zo eventjes kijk, is het tijd geworden om onze toetjesplaat weer al te draaien. Ja, het is weer altijd om afscheid te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen dinsdag. Ben ik er weer met een hele nieuwe Spliksplinter, nieuwe lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Wat is onze toetjesplaat van de dag geworden? Wel, dat is Trio en Da Da Da.

0: geformeerd door Jimmy Somerville en Richard Coles. En Jimmy die we kennen van onder andere de Bronski Beat, lieve mensen. En de groepje scoorde in 1986 een wereldhit met Don't Leave Me This Way. Dat in onder andere Groot-Brittannië en Nederland de nummer 1. Het werd een hele dikke dus. Een cover van Harold Melvin en de Blue Note.
1: Dit is de middle of the road.

vrienden, wat is het meesterwerkje? Boston. Uit natuurlijk de stad Boston. De meeste successen vierden ze in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. En hun muziek was natuurlijk van grote invloed op het grensgebied van hard rock en pop ballads. Hun grootste hits waren onder andere Amanda, More Than a Feeling en Dan.

terug van weg geweest. Roberts, Sugar Baby Love. En Natalie Cole, This Will Be. Wees welkom waar je ook bent op dit ogenblik, waar je ook gehuisvest bent. Misschien ben je wel geïmigreerd zo richting het verre zuiden. Het Amerika ook, daar hebben we de luisteraars natuurlijk, of in dan en in ieder geval, welkom. Dit is de Middle of the...

0: leeftijd won ze een belangrijke talentenjacht. Als prijs mocht ze meezingen bij het concert van de Isley Brothers. Haar naam Stephanie Mills. Je hoort haar terug met Never Knew Love Like This Before.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: We zijn nog steeds jong. Nou, goed. Ik voel me hartstikke jong. Ik ben een beetje wild. Komt goed uit. Ook bij het volgende nummer van 1980. Hier is Bloem.
2: Oh. Dit is de middel.
0: Joost Timp en zijn grote vrienden zingen voor jou. Voor

0: Even hier naartoe. Een welverdiende vakantie. Gewoon over een week of 3, 4 weg. Hè? Gewoon omdat het kan natuurlijk. En toch is het dan wel, of je wel lekker om weer thuis te zijn. Nou is dat, hè? Vind ik zo raar. Heb je daar je zin gehad? En dan, nou ja, goed vooruit. Huisje, boompje, beestje, zeg je dan maar. Met de herinneringen nog in je achterhoofd. Daar gaan ze. Uit de Haag. Golden Earring. In de Willem Vroos Show met Back Home.
1: Maak

0: Een paar keer per jaar naar Spanje.
1: Ja.
0: En die hele dag lekker in je zwembroek rondhuppelen. Ja. Of je Nederland niet te proberen natuurlijk. Maar goed. En s'avonds, die zwoele nachten. Ja, nee, goed. Ja, die zwoele avond, hè? Gezellig bij een barbecue of zo. Oh, lekker wijntje erbij. Of een Spaans biertje, een echte San Miguel. Heerlijk. Ja, nou goed. Breng ik op ideeën. Nou ja, goed. Goed voorbeeld doet ze wellicht volgen. Dit is de Middle of the Road Show met Pixies and Herb en Reunited. En ook muziek van Suzy Quattro.

0: mail komen er nog wel eens vragen binnen van de knecht. Jij zoekt die plaatjes lekker niet zelf uit, hè? Dat gaat allemaal automatisch via de computer. Nee, echt niet. Nee, daarvoor hebben we een speciale medewerker in dienst. Zijn naam is Jaap. Welzeker, onze music director. Zoekt alles keurig uit en nou goed.
1: Dat is niks en dat is niks en dat is ook niks en dat is helemaal niks.
0: Nee, dat bedoel ik maar, hè? Gebeurt allemaal heel eerlijk hier en democratisch, zou ik zeggen. Nou goed, wees welkom bij de Middle of the Road Show. Ook via alle wifi-kanalen die te vinden zijn op deze aardkloot. En natuurlijk zijn we te vinden op

Zo'n i-ding is van Apple, zo'n appel, zo'n fruitband. Lekker via het WhatsApp-kanaal, jongen. Prima, leuk, gezellig. Don't call us, we call you. Hallo. Oh, het is inderdaad, het was uit Denver afkomstig. Sugarlove. Terug in de Multiroadshow. Oh, lieve mensen, het wordt zwoel en romantisch met de Commodores.

Nederbiet uit Delft. En dat scheelt wel weer de helft. Dat gaat die zet met als zanger Peter Tertico. Even laatst in de show weer, vrienden. Het gaat snel, ik weet het. Maar het was werelds heerlijk. Brenda, bedankt voor de koffie. Frans, bedankt voor de cookies. Arnold, bedankt voor de massage. Jeetje, dat was goed. Maak er wel leuk van voor de rest van de week. Het zal wel lukken, denk ik, hè.

0: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, dit is wederom jouw Muziekfabriek. Fijn dat je bent ingetuned. Misschien heb je behoefte aan een muzikale inbreng. Nou, die zijn welkom via www.ronvandestreen.nl. Laat je het komende uurtje verrassen. We draaien ze wederom 3-3 voor je.
4: Muziekfabriek. Ron van der Steen.
3: En hier zijn de eerste 3. We beginnen met een liedje uit de jaren 70. Hier is Faxi en Get Up.
5: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.

0: Het blijft adembenemend goed. Deze van Snowy White, Bird of Paradise. Wat waren die andere twee?
1: De Muziekfabriek.
0: Daarvoor zat Lifehouse en All In.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En we begonnen met een liedje uit de jaren 70 van Foxy. En die stond volgens mij, of nu nog steeds, hoog genoteerd in de Gay Top 100. Snel door met de volgende drie. Verderop in het programma natuurlijk aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst Tina Turner.

0: Nou, laat je gewoon een keertje flink gaan en wees vooral jezelf, Eddie Watta en I Like The Way.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
0: Maar we hadden nog twee andere liedjes. Dat was die van Luther Vandross, Never Too Much. Helaas niet meer onder ons, deze Luther Vandross. Helaas overleden. Maar gelukkig kunnen we nog genieten van zijn muziek. En hij laat heel veel mooie albums achter. En daarvoor zat Tina Turner, Simply The Best. Snel door met ons eerste item. Dat is de Jukebox Classic.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Lady.
0: Hij werd geboren in Nashville op 26 juli 1938 en overleed op 4 augustus 2010. We hebben te maken met een Afro-Amerikaanse jazz-singer-songwriter.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Zijn ouders William en Ovala waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad hij samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold tragisch doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dat moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij het door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde het nummer A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me. Na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. Het nummer Sunny is nog vele malen gecoverd, onder andere door James Brown, Boney M, Frank Sinatra, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Nick Cave en Dusty Springfield. In 1976 werd er een discoversie van Sunny uitgebracht onder de naam Sunny 76. Luister naar het origineel van Robert Van Heap, beter bekend onder de artiestennaam Bobby Heap.

De conclusie mag getrokken worden. Een zeer legendarisch liedje uit 1966. Deze van Bobby Heap en Sonny. Ja, de Jukebox Classic. Nou, die mag wat mij betreft worden aangevraagd. Als je daar behoefte aan hebt, via www.ronvandesteen.nl. Ik ga zo meteen de mailbox even nakijken wat er is binnengekomen. Dus ik wacht met smart. Wij gaan door met de volgende drie en laat je wederom verrassen. Hier is als eerste Phil Collins.

0: dat kan je uitschrijven. Ik tolereer alles in de muziekfabriek. Dat was John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Daarvoor zat een van de eerste rappers in Nederland. Hij komt uit Amsterdam. Zijn naam is Tony Scott. Dikke hit toen. Get into it. En we begonnen met Phil Collins. I wish it would rain down. Sommige tellers staan al op meer dan 500 versies. De tekst is geschreven door Hai Sarrett.
1: Oude lullenplaat.
0: De melodie is van Alex North. In 1955 gebruikte Noord muziek voor de obscure film Unchained.
1: Oude lullenplaat.
0: Todd Duncan, een bariton die een rol speelde in de originele Porky & Bess, zong de vocalen in voor de soundtrack van de film. Er werd een instrumentale versie uitgebracht die de tweede plaats behaalde in de Amerikaanse hitlijst. Ook anderen brachten een versie uit. Al Himmler behaalde de derde plaats in de top. Jimmy Young kwam zelfs op nummer 1 in de Britse hitlijst. De versie van Roy Hamilton behaalde een zesde plaats. Legende Gene Vincent nam ook een versie op voor zijn tweede album Blue Caps uit 1956. In 1990 verscheen het nummer opnieuw in de hitlijsten, nadat de opname van de Righteous Brothers was gebruikt voor de film Ghost. Deze keer behaalde het nummer de eerste plaats in zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk. In dat laatste land werd het zelfs de best verkochte single van dat jaar. Luister naar de Righteous Brothers. Hier is die wereldhit van weleer. Unchained Melody. Whoa.

0: muziekfabriek.
1: Gelukkig ben ik op leeftijd, dus ik heb ervan kunnen genieten.
0: Volle kracht, de muziekfabriek.
1: Ja, misschien ben ik dan ook wel een oude lul. Wie zal dat zeggen? Heb jij een suggestie voor de oude lulplaat? Laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Wij gaan snel door. We gaan naar de zon. Met Peter Allen, I Go to Rio.
2: Well,

0: Klinkt verrukkelijk. I go to Rio. Nu nog een kwestie van in de praktijk brengen. Dames en heren, jongens en meisjes, het zit er zo goed als op.
1: Ron van de Steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
0: Maar ik heb nog een lekkere dijenkletsen voor je. Die van Dries Roelvink. Alleen door jou. En dan nog een liedje van Elvis Presley. Maar dan gedaan door de Pet Shop Boys. Always on my mind. Bedankt voor het luisteren. Nog een fijne dag verder. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Snowy White met Bird of Paradise. Ook een fantastisch mooi nummer. Adam Lambert komt ook wel voorbij met Eat You Alive. Moet er niet aan denken. Maar eerst de Open University en de Man.

0: Adam Lambert en Eat You Alive. Leuk dat je erbij bent. Dit is Afternoon Delight. Zometeen Snowy White. Meester Rick de Jong met Doe Nog Maar Een Rondje.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

Snowy White en The Bird of Paradise. Prachtig gitaarwerk van een der gitaristen. En ze hebben het altijd over bijvoorbeeld Dire Straits. Mark Knopfler natuurlijk een goede gitarist, maar het is van Snowy White ook al. En de naam is mee even ontschoten. En nu King. En Is It Any Wonder?

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 90.

Mr. Polska en Teske uit 2015 met samen leuke rollaten. Dus dat laten we ook voor je van Sovino. En dat is featuring Ambra Safour en Salt & Mercury Delirio Edit is dat. Lekkere dance classic als rollator discoplaat. Harry Styles ook nog. Maar eerst James Arthur en Say You Won't Let Go uit 2016.

Dat is lekker een late Dinsdagblad. Vind je het lekkere zomerse Italo? 7 minuten lang maar liefst. Maar het heeft niet helemaal 7 minuten geduurd. Nee, dat is veel te lang. Dat kan niet. Dan komt onder andere Lakshimi niet aan bod. Weet je wel, met de Sea.

0: uur na uur de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.
1: En nu, als allerlaatste in Afternoon Delight in deze episode, Harry Styles en American Girls. Bedankt voor het luisteren en wij spreken elkaar de volgende keer weer.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Het komend uur weer de beste en leukste oldies uit de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.

Ja. The Devil Went Down to Georgia. Een groot hit horen we in 1979. Ik heb het over Charlie Daniels met zijn band. Nog niet zo lang geleden. Ik dacht ergens in begin juli overleed hij op 83-jarige leeftijd. En hij kwam uit... waar kwam hij dan? Wilmington, South Carolina. Nee, North Carolina was het, geloof ik. Hij heet eigenlijk Charles Edward Daniels. Nou goed, prima. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Ik hoop dat er weer leuke plaatjes tussen zitten voor je. In dit uur natuurlijk de Miami, uw lieveling, als ik het allemaal weer goed doe. Vorige week ging het een beetje verkeerd, geloof ik. En nog de Veronica's alarmschijf dit uur. Straks in de tweede uur de Radio Noordzee treiterschijf. En we hebben nog de Hilsen 3 troetelschijf. Kortom,

Ze kwamen uit Los Angeles, The Fifth Dimension en Aquarius, Let the Sunshine In. En daarvoor Chic en Lovrik. Hallo, welkom, dit is Remember the Good Old Days. We draaien allemaal leuke plaatjes uit de jaren 60 en jaren 70. Dit nog, Chairman of the Board.

de vuilnisman. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten als een vuilnisman.

Hij werd gebombardeerd op 27 juli 1974 als de Mi Amigo's lieveling. Deze sympathieke Belg, geboren op 1 februari 1949 in Drongen. Luc Bral en Hallo, hier ben ik dan, was de voorganger van deze spel. Dat werd een hele grote hit. Dit werd een bescheiden hitje. En daarna was het eigenlijk een klein beetje afgelopen. Ja, om het even zo te zeggen. Toch weer leuk om terug te horen. Hey, hey, het is zomer en daarvoor nog Chairman of the Board. And you got me dangling on a string. Even vrij vertaald, je houdt me aan het lijntje, om het even zo te zeggen, toch?

Ik zie zo op afstand dat de oren van Meester Haan in Tilburg dansen. Ja, ja, leuk, leuk toch. Hij wou graag deze horen, hij liet het achter op pb'tje op de Facebookpagina. Beste Nico, zou je nog eens een leuke plaat willen drijven? Paul Kelly, een eendagsvliegje. Hij wist niet precies welk jaar ik kwam, maar dat heb ik voor je opgezocht. 1975. Dat ging over Cat Sexy. En daarvoor hadden we nog The Four Tops met I Can't Help Myself. Kindje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days met The Boss. Yeah. We gaan even terug naar 1978. Hier is het prachtige Badlands.

Uit het Noord-Ierse Belfast kwamen ze vandaan, de heren Dem. Met dat zang natuurlijk Van Morrison. Dit is een van de grote hits uit de jaren 60. Joh, It's All Over Now, Baby Blue. Zo is dat. En daarvoor nog altijd Bruce Springsteen, oftewel The Boss. En dat ging over... waar ging dat over? Dat ging over... oh ja, The Badlands. Ik moet even wat dingetjes indrukken. En daar loopt nu een beetje vast. Gaan we dat overnieuw doen? Kunnen we dat overnieuw doen? Nee, dat kunnen we niet overnieuw doen. Ja.

Mary Hopkin uit 1971 en Water, Paper and Clay. En dat waren twee mensen die elkaar toevallig in een platenstudio tegenkwamen en voor de grap maar eens een samenwerking ingingen. En dat resulteerde in Moments and Whatnot. Hun grote succes uit de 75 was natuurlijk Girls, Girls, Girls. Hartelijk welkom.

0: lang een terugblik naar de jaren 60 en 70 in Remember the Good Old Days.
1: Hier komt Veronica's alarmschijf.

0: Vanaf 23 juli 1976 was hij een hele week te horen als de Veronica's alarm schijft. Je hoorde Elton John en Kiki Dee. En daarvoor uit de hele begin jaren 60, Buddy Holly en de Brown Eyed Handsome Man. Nou, toch een beetje om mij kunnen slaan. Maar ik heb geen bruine ogen, dus ja, daardoor. Hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days op dit fantastische radiostation. Als jij een verzoekplaatje wil aanvragen, dan kan het voor de komende weken. Laat maar even een pb'tje achter op de Facebookpagina. Gouwe Oude Club, Remember the Good Old Days. Dan zie ik het zelf wel tevoorschijn komen. Dan ga ik eens kijken wat ik voor je kan betekenen. Dat heeft ook gedaan. Even kijken, wie was er weer? Oh ja, Nout van de Pol. Hij vroeg iets aan van die OJ's. Maakt niet uit wat, want alles van die OJ's is goed. Nou, dan doen we dat toch.
1: The Golden Sound of Philadelphia.

0: Together van de OJ's. Op bezoek van Nout van der Pol uit 1973. Voor hem maakt het niet uit welke ik draaide van de OJ's. Als er maar iets van de OJ's is, nou, ik heb gekozen voor deze plaat. Hey, graag tot zo!
1: Of het nou een mono of stereo is, het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.

Een Engels bandje, Mango Jerry. Alright, alright, alright. Kreeg de stempel als de treiter schreef CQ Smash Play in 1973 op 21 juli. En vanaf die datum was hier vanaf de hele, van die datum de hele week te beluisteren vanaf de Noordzee. Ja. En dan volgen we nog C.W. McCall en Convoy uit 1976. Eentje van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Even terug naar de jaren 60 met een prachtige opname van The Beach Boys.

Net of u op de kermis staat. Dat was ook een grote hit voor Leo Sayer. Maar uit 74 draaien we deze plaat van Three Dog Night and The Show Must Go On. En daarvoor die prachtige plaat van The Beach Boys en In My Room. Remember the good old days op dit prachtige radiostation. Blijf lekker luisteren. En we hebben ze allemaal voor je. Nou, bijna alles.

Wat alweer fijn om weer terug te horen deze van The Shocking Blue. Aan Venus en daarvoor The Miracles. Het voormalige begeleidingsbandje van Smokey Robinson. In 1976 hadden ze een eigen hitje en dat heette Love Machine in this whole part 1. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Je weet het, je kan altijd een verzoekje aanvragen, althans proberen in ieder geval. En in 99% van de gevallen dan kan ik die plaat ook wel vinden voor je. En dat heb ik ook gedaan voor, even kijken, wie was er nog weer? Nee, het is een verkeerd plaatje. Even kijken. Lasker van der Heijden. Hij vroeg een plaat van die Osmond Brothers, maar niet Crazy Horses of Down by the Lazy River, maar een andere plaat. Ook uit 1973. Hij koos ervoor deze opname. Nou, dat kan toch. One Way Ticket to Anywhere.

Dat was hem. You're the bonium and got to go home. Les Mitchell, Maisie Williams, Marsha Barrett waren de vocalen, althans tussen aanhalingstekens alweer. Hè? Ja, we weten het verhaal allemaal achter Bonium. En de man die allerlei capriolen uithaalde op het podium, in het kader van dansen, was Bobby Farrell. Bonium, I gotta go home uit 1979. En daarvoor een verzoek hoorde je nog The Osmond Brothers uit 1973. En One Way Ticket to Anywhere. Geet je van harte op, want dit is Remember the Good Old Days. Onderweg voor je. De Hilversum 3 Troetelschijf. Maar eerst Leslie Gore.

0: De Nitty Gritty Dirt Band.
1: Met een verhaal van een oude man die in een schuurtje zit samen met zijn hondje. En die wat herinneringen ophaalt. En uiteindelijk komt dit tot uiting. Mr. Bojangles. Nou, dit was hem weer, jongens. Weer 2 uur voorbij gevlogen. Met andere woorden.
2: The show is over now.
1: Precies. Dus als je nog een verzoekplaat wil aanvragen voor de komende weken, schroom niet. Laat maar even een pb'tje achter op de Facebookpagina Gouden Oude Club. Remember the good old days. En dan ga ik eens kijken wat ik voor je kan gaan betekenen.
3: Hij sluit het gedraaid uit nostalgische overwegingen.
1: Precies. Nog een fijne week en graag tot volgende week. Hoi!

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels. Zomer met Stef Tielemans.

0: Baby, Angel Baby, Anymore, een heerlijke klassieker die perfect past in deze zomerse sfeer.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: Van harte welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Parels. Het komende uur nemen we je mee op een muzikale reis langs de mooiste vergeten hits, verrassende klassiekers en de tijdloze parels uit de vorige eeuw. En ook Christophe Van Dam komt langs. Leun lekker achterover, geniet van de zon waar je ook bent en laat je meevoeren door de muziek die herinneringen tot leven brengt.

0: Er zijn wel een paar artiesten welke deze plaat hebben gecoverd. Ik denk daarbij aan een opname uit de jaren 80 van Carl Carlton. Maar dit kwam uit 1964. The Four Tops, Baby, I Need Your Lovin'.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 4 augustus 1979. Kiss met I Was Made For Loving You. Dat is een wereldhit welke de grote doorbraak betekende en een verrassende wending gaf aan de rockband Kiss. Het nummer verscheen op het album Dynasty en had duidelijke disco-invloeden. En dat was een bewuste keuze om een breder publiek te bereiken. De song werd geschreven door onder andere Paul Stanley. Wereldwijd groeide het uit tot een van hun grootste hits. Het nummer stond 4 weken op nummer 1. Ondanks het succes waren niet alle bandleden enthousiast over de stijl, maar het blijft een iconische crossover tussen rock en disco.
1: Dit is een 70s

Incognito en Don't You Worry About A Thing hier bij de Muzikale Parels. Zometeen komt Christophe van Dam langs met een verhaaltje in Hitstory. We hebben zometeen een plaat uit 1980 van Kansas en Hold On. Maar eerst gaan we naar 1982 met deze van Diana Ross. Dit is Tenderness.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Let's Spend the Night Together van de Stones uit 1967 was eigenlijk een plaatje met een dubbele A-kant, met op de B-kant Ruby Tuesday. Volgens Marianne Faithfull schreef Mick Jagger Let's Spend the Night Together na hun eerste wilde nacht samen. Toen de Stones het nummer wilden spelen in de Ed Sullivan Show, greep vooral de host himself in. Ze spraken af de tekst voor de gelegenheid aan te passen naar Let's Spend Some Time Together. David Bowie was trouwens een van de artiesten die het nummer later ook zal opnemen. Voor veel Amerikaanse radiostations was de tekst van Let's Spend the Night Together te gewaagd. En ze piepten bijgevolg het woord night weg of besloten het andere nummer Ruby Tuesday te draaien. Het gerucht ging trouwens de ronde dat Ruby Tuesday over een ex

0: Patrick Simone uit de 70s. Hij kan sneller zingen dan het licht. Shalala. 1975, Hafanana.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1990 met Delight and Groove is in the Heart. Dat werd een kleurrijke house-klassieker. Het New Yorkse trio brak wereldwijd door met deze funky hit. De single haalde hoge noteringen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En dat nummer bevat samples van Herbie Hancock en andere funk-iconen. En het was een bijzondere bijdrage van Bootsy Collins op deze track. En de psychedelische videoclip die paste perfect bij de vroege jaren 90. Groove is in the Heart werd een vaste waarde in de clubs. Het album World Click profiteerde mee van het succes. Delight ging midden van de jaren 90 uit elkaar, maar tot vandaag blijft dit nummer een dansvloerklassieker.
1: Een one-hit wonder.

Natura was dat, een plaat die je uitbracht, 1971, Zonneschijn. Zometeen hebben we een vergeten muzikale parel van Christy en Iron Horse. Maar eerst deze van Kid Creole en The Coconut, dit is Andy Cutt.

Christie, die groep die kennen we vooral van de hitsingle Yellow River. Dit was een van de opvolgers, maar helemaal vergeten denk ik dan Iron Horse. En zo zitten we aan het einde van deze zomerse aflevering van de Muzikale Parels. Volgende week dan zijn we graag terug. Vandaag besluiten we onder andere met de Steve Miller Band en Abracadabra. Geniet vooral

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
4: Hallo friends.
5: Beste vrienden, hier ben ik weer.
6: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
7: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
8: Ik ben klaar voor jongens. Ja,
9: ja,
8: we
9: zijn
8: er
9: klaar.
8: Ja, we zijn er
9: klaar. Gezellig, hè.
10: Send me the...
11: De kwesten speelt me
12: droog. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Zero.
13: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
14: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland.

0: Daar is hij weer. Hij is er ook nog, zie ik.
1: Dan is de koffie.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
4: Hoi, hoi, hoi.
1: Nou, is dat lang geleden, mensen.
5: Dan denk ik.
6: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
7: Godzakken, ik mag eindelijk.
8: Een uniek mens. Die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
9: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter. Jussie, ouwe gozer.
10: Sorry mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Goud en Fout Show Radio. Misschien zit je wel naar Oranje Party ook te luisteren. Nou heerlijk, fijn dat je erbij bent. Want hier zijn we weer met een nieuwe aflevering. 2 uur lang de allerbeste gouden, foute, lekkerste nieuwste hits hier op de radio. En of je nou in Nederland zit te luisteren, of in België, of in de grensstreek, of op vakantie waar je ook bent. Je kunt overal lekker meeluisteren en genieten van heel veel lekkere nieuwe muziek. En jullie weten het, in het begin van de aflevering heb ik altijd de fantastische schijf. Een liedje wat we extra in de picture zetten in al onze afleveringen. En deze keer heb ik gekozen voor de debuutsingle van de man die vorig jaar Bontes Talentenjacht won. Talentenshow moet ik zeggen in december vorig jaar. Hij heeft in juni zijn allereerste single uitgebracht. En het is een heerlijke lekkere meezinger. Een lekkere meeknaller die bij jullie allemaal blijft hangen. Als jullie lekker meeluisteren. En dan vond ik het ook leuk om hem even te bellen. Nieuw talent in de Goud en Fout Show Radio. Wij hebben ze erbij, want je weet het hè. Marco Schuitmaker, Robert van Hemert, Tino Martins waren allemaal bij ons te gast in de show. Toen eigenlijk nog niemand ze echt heel erg goed kende, kwamen zij al bij ons in de show voorbij. In Nederland, in Westendorf, overal waar we opnames gemaakt hebben. En deze man, daar gaan we nog heel veel van genieten. En wat is het toch leuk om meteen een koning in het begin van de aflevering te hebben. Daarom bellen we met Jesse de Koning. Ik zeg hallo Jesse.
11: Hey, goeiedag.
10: Hey, welkom in de show. Ja, klopt hè. Jij hebt de Bontes Talentenshow gewonnen in december vorig jaar. En nu is het dan eindelijk zover dat in juni jouw allereerste single uitkwam. En wij zijn blij dat we hem extra veel in de picture kunnen zetten. Want ik word hier zo vrolijk van. En ik vind het zo leuk dat jij zo keihard geknokt hebt. En nu deze heerlijke single uitbrengt.
11: Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een hele leuke nummer geworden. Ja, en hij slaat ook heel goed aan.
10: Ja, dat snap ik, want ik denk dat het ook tijdens de optredens in het land, zeker als het zonnetje een beetje schijnt, op kermissen, braderieën, wat voor leuke shows dan ook, in tenten, overal waar je dit liedje gaat brengen, zal het ongetwijfeld een klapper zijn. En het leuke is ook, het liedje zit ook boordevol leuke knipogen, vind ik. Het gaat ook echt ergens over. En ik denk dat heel veel mensen zich hier wel in kunnen herkennen, dat het niet altijd alleen maar gaat om rijkdom en veel gekke dingen en grote tassen en cadeaus en weet ik allemaal auto's. Maar dat je ook lekker kan genieten als je gewoon lekker aan het strand zit met een lekker pilsje, een lekker ijsje. Heerlijk. Of lekker zitten genieten van wat er allemaal voorbij loopt.
11: Gewoon normaal.
10: Ja toch, of in Café Tante Roos, want dat is natuurlijk het is ook een echt café hè?
11: Ja zeker, Café Tante Roosje, maar dat rijmde helaas niet. Dus het werd Café Tante Roos, maar ja, iedereen snapt het.
10: Ja, zeker te weten. Ja, want iedereen kent dat café natuurlijk ook. Hè, want heel veel grootheden hebben daar ook al opgetreden. En altijd gezellig en altijd leuk. Ja, en het is precies zoals jij het zingt ook in het liedje. Het is soms een combinatie van een jongen en een meisje, waarbij de ene heel veel van Gucci en tassen en weet ik veel hoe het allemaal heet tegenwoordig houdt. En de jongen denkt, oh ja, ik vind het al lang goed als ik een lekker glasje drinken heb en ik mag een keer naar kijken en aankomen. Vind ik het ook al goed, toch?
11: Ja, echt hè? Zeker weten, zo denk ik ook.
10: Ja, zo is het toch. Hey, maar vertel even nog wat, want de Bontes Talentenshow, daar ben je de winnaar geworden in december. Hoe is dat allemaal een beetje gegaan? Wat was dat en zo, weet je? Ik ben nog benieuwd dan hoe dat gelopen is.
11: Ja, nou, ik heb me aangemeld voor de talentenjacht. En toen ben ik eigenlijk niet eens geselecteerd. En toen later heb ik nog een belletje gegeven van, hebben jullie mijn aanmelding wel gezien?
10: Ja, jullie vergeten de beste.
11: Ja, en toen hebben ze eigenlijk gezegd van, ja, oh, we zijn helemaal over je heen. We hebben over je heen gekeken. Ja. En we zetten je dus alsnog in. En uiteindelijk, ja, ben ik toch gewoon eerste geworden. Dus daar ben ik uiteindelijk heel blij mee geweest.
10: Ja, belletje is niet voor niks geweest dan, hè?
11: Ja, nee, zeker. En ik zou eigenlijk daarin winnen een eigen single. Van het label Bronx.
10: Ja.
11: Alleen dat is dus uiteindelijk toch gegroeid in een hele samenwerking.
10: Ja.
11: En nu dan de nieuwe single.
10: Ja, van Bronx, dames en heren. Dan denkt u van, Bronx. De Bronx in, nee, niet de Bronx in New York, maar de Bronx hier gewoon uit Nederland, hè? De Bronkhorst, hè? De enige echte,
11: ja,
10: toch?
11: De Wesley.
10: Ja, onze Wesley Bronkhorst, dames en heren, ja. die heel veel nieuw talent coacht en begeleidt en boekingen regelt via Bronx Music. En daar ben je uiteindelijk nu terechtgekomen.
11: Ja, klopt. En het is fantastisch.
10: Ja, want als iemand de klappen van de zweep kent, dat het niet altijd alleen maar lachen is en niet altijd meteen een single een hit is en wat je er allemaal voor moet doen, dan kan promotie en hoe het voor het publiek moet uitvallen, dan is Wesley het wel.
11: Ja, zeker. Hij coacht me daarin heel goed. Zeker weten.
10: Ja, nou, ik heb al verschillende talenten uit de stal van Bronx Music in ons programma mogen hebben de afgelopen maanden. En allemaal zeggen ze hetzelfde. Hij neemt je bij de hand, niet letterlijk natuurlijk, maar figuurlijk, en laat je zien wat zijn nou de dingen waar je je kunt onderscheiden ten opzichte van andere artiesten. Waar moet je op letten? Wat zijn de valkuilen? Hè? Want er zijn natuurlijk ook een hoop valkuilen, want de hele muziekwereld is natuurlijk ook een slangenkuil als je niet uitkijkt. Dat kan hij allemaal als geen ander, kan hij jou daarin coachen.
11: Ja, zeker weten. Hij helpt me echt goed op weg. Zeker weten.
10: Ja. Hey, en dit is waarschijnlijk het begin van nog veel meer. Want je zegt al, je hebt een mooie samenwerking met Bronx Music, met onze Wesley en het hele team daarachter. Dat betekent dat jullie natuurlijk ook bezig zijn om een beetje een eigen stijl te gaan ontwikkelen. Of in ieder geval een eigen weg te gaan volgen. Een pad te gaan vereffen.
11: Ja. Ja, we willen wel uniek worden in principe.
10: Ja. Want dat is Wesley natuurlijk ook. Hè. Die heeft ook in het begin van zijn carrière heel veel verschillende liedjes gezongen. Heeft ook een eigen stijl op een gegeven moment ontwikkeld. En heeft de juiste mensen om hem heen verzameld. De juiste mensen waar hij mee samenwerkt. En dan zie je wat er kan gebeuren. Hè?
11: Ja, zeker. Als iemand het leuk vindt en meerdere mensen gaan het leuk vinden. Ja, dan kan het zomaar eens de lucht in schieten.
10: Zo is het. En Tante Roos. Tante Roosje, het café. Ben je daar ook al aan het optreden geweest? Gaat dat nog komen? Of komt dat nog allemaal nog?
11: Ja, het is wel eigenlijk een soort oproep wat ik nu ga doen. Maar eigenlijk moeten ze me nog boeken.
10: Oh!
11: En echt waar. Echt waar. Ja, ik zing erover, maar ze hebben me nog niet geboekt. Ik stond er wel altijd, voor ik aan het zingen was, stond ik er elke zondag.
10: Ja.
11: Als ik elke zondag daar gewoon mijn biertje aan het doen. En leuke feest. En het moet er wel eens van komen dat ik daar ga zingen.
10: Nou, bij deze dan voor al onze luisteraars ook in het Amsterdamse. Als je daar bij Tante Roosje bent, maak ze nog een keer attent op de winnaar van Bontes Talentenshow. Dat die jongen daar lekker kan optreden. En dan moet het toch vast goed komen, of niet?
11: Ja, echt, ik hoop het.
10: Nou, hartstikke goed, man. Hey, hartstikke leuk dat we jou in de show hebben. En ik zou zeggen, we gaan natuurlijk zometeen de single draaien op de radio. Jouw debuutsingle, Tante Roos. Dames en heren, zet dit liedje in je playlist. Zorg ervoor dat je dit allemaal lekker promoot. En als jij ook ergens in de kroeg bent, vraag het liedje aan. En nogmaals, ben je in het Amsterdamse of wat dan ook, Tante Roosje, vraag het aan de bar. Vraag het van, hey, boek die jongen nou eens een keer, want hij is de winnaar geweest van de talentenshow. Hier heeft een stem die klinkt als een klok. Dat moet toch gewoon gaan gebeuren, toch?
11: Echt wel. Ja, vind ik ook.
10: Hey, als jij hem wilt aankondigen, gaan wij hem lekker draaien op de radio. Onze fantastische schijf van deze week.
11: Helemaal goed. Nou, hier ben ik, Jesse de Koning, met Tante Roos.
5: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
2: Dit is de Goud en Fout Show.
5: Nieuw.

Hey moppie, gaat lekker zo hè? Heb je nou je zin? Zit je voor de rechter van die achterlijke verhalen op te hangen? Nou, dan geloof je toch zeker zelf niet hè? Ik werk mijn eigen schompers.

0: Right on. Hallo, ben jij dat jongen? Ja? Wat?
1: DJ Jos Netten?
0: Het begint papa niet. Ah, mama vindt hem wel leuk.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, nou elke keer als ik het volgende liedje hoor, als ik hem voorbij hoor komen, dan word ik hartstikke vrolijk van. Het is een lekker liedje natuurlijk weer met de accordeon van Manfred Jonge-Nelis, onze speciale accordeonistenvriend van de show. Regelmatig bij ons te gast ook in het programma. Niet alleen met liedjes die hij geschreven, geproduceerd of gearrangeerd heeft, maar natuurlijk ook zelf. Want we komen hem vaak in het land tegen bij optredens, maar natuurlijk ook bij de Bouwers, bij John de Bever. Nou ja, kutse gek niet verzinnen. En natuurlijk was hij ook bijna elke week wel te zien op televisie. Bij de Oranje Zomer, de Oranje Zondag, de Oranje Winter. Je kunt ze gek niet verzinnen. Als Helene Hendricks op televisie was en er kwam een artiest, dan was hij ook altijd te zien. En hij staat mede aan de basis van dit liedje. En ik moest in het begin, ook de eerste paar keer dat ik hem hoorde, moest ik ook al meteen naar Jacques Herp denken. Maar ja, Jacques Herp heeft er helemaal niks mee te maken. Alleen, in de titel zit de naam waar Jacques Herp natuurlijk een dikke hit mee scoorde in de jaren 70. En die hij overal nog moet zingen in het land. En ik denk ook dat Manfred daar wel eens aan gedacht heeft, want die heeft heel veel theatershows gedaan met de Bevers, waar Jacques Herp ook kwam optreden. En misschien wel een stukje inspiratie voor dit liedje. De nieuwe single van Mike Anders en die heet Mijn Manuela. Nou, we gaan het eens even hebben over zijn Manuela. Hallo Mike.
7: Ik zeg een hele goede avond.
6: Ja, welkom in de show. Ja, jouw Manuela, daar gaan we het over hebben. Over jouw single die als een dolle gaat en het gewoon heel erg goed doet, hè?
7: Ja, je mag zeker niet klagen. Het eindresultaat mag er wel wezen. En tot nu toe alleen maar leuke complimenten.
6: Ja. Hey, en heb jij stiekem ook wel eens een keer in je gedachten voorbij horen komen dat je dacht aan Jacques Herp Manuela als je dit liedje zingt? Want ja, dit is wel een naam die op de kaart is gezet door hem en misschien door jou nu weer in 2026.
7: Ja, laten we dat zeker hopen. Ja, het liedje van Jacques Herp is natuurlijk toch wel heel erg bekend en... Eigenlijk hebben we daar geen moment aan gedacht dat dat ook wel eens dat liedje was van Jacques Herp. Natuurlijk, we zijn gewoon bij Mijn Manuela uitgekomen.
6: Ja,
7: en ja. Daar is eigenlijk een oude liefde wordt daar eigenlijk herrezen. En daar is dit uitgekomen. Het is gewoon een heel gezellig up-tempo dansliedje.
6: Ja, dat is het zeker. Want we hebben hem ook al lekker in het land gedraaid. We de Gouden Foutje ontdoen. En de mensen dansen er lekker op. Want het is gewoon een heerlijk vrolijk liedje. Ja, je zegt het al. Het is een liedje wat een thema is. Wat zit toch een thema in? Hè? De verloren liefde. Je zei het al. Maar het is lekker. De accordeon zit er heerlijk in. En het refrein zorgt ervoor dat je, als je hem één keer gehoord hebt, dan kun je hem al bijna meezingen.
7: Ja, de herkenbare melodie van Manfred met zijn accordeon, die hoor je overduidelijk. En daarin hebben we ook nog de live saxofoon. En ja, dat is toch wel een verrassende combinatie.
6: Ja, en wat de saxofoon en blazers sowieso, die zijn weer helemaal in de picture gekomen door Jeffrey Jezen natuurlijk. Die dat ook heel prominent in heel veel liedjes had zitten toen hij de eerste hits scoorde. En je ziet dat een perfecte combinatie is met inderdaad de accordeon, jouw stem en het arrangement. Ja, het loopt mooi vloeiend in elkaar over.
7: Ja, dankjewel.
6: Ja, dat mag gezegd worden, toch? En wat ik zeg, hij doet het in het land ook heel erg goed. Dat hebben we ook al gedraaid bij de Gouden Foutje on Tour. Waar we lekkere, vlotte dansbare liedjes hebben. En ook met verrassende liedjes willen komen. Hè? Want je weet hoe het gaat. In het land wordt natuurlijk heel veel de grote hits gedraaid. Maar er zijn ook zoveel mooie liedjes meer die uitkomen. Die ook in dat rijtje passen. En die knallen er dan altijd lekker tussen. En dan zie ik heel vaak gebeuren dat mensen met hun telefoon in de richting van de DJ-boot komen. Of in de buurt van de speakers. En dan toch eventjes Shazam inschakelen en denken... Wat een lekker liedje. Dat is bij dit liedje ook al een paar keer gebeurd, kan ik jou vertellen.
7: Ja, dat vind ik fijn om te horen. Dat is natuurlijk wel een compliment. En ja, hopen dat nog meer mensen dat gaan doen.
6: Ja, zeker te weten. En mensen thuis, het is allemaal te downloaden bij de bekende streaming sites. YouTube natuurlijk. En bij alle grote radiostations. En ook bij ons natuurlijk. En al onze radiopartners van de Gouden Foutje en Oranje Party. Staat die zeker in de playlist. Want het is een kroegkraker, mag ik ook wel zeggen. Het is ook zo'n liedje wat je zegt van... Als je hem in de kroeg hoort, dan is het gelijk... lekker meedoen, gezelligheid, de bierke erbij. En wat dan ook. En gewoon lekker meedoen. Dat is denk ik ook wat je wilde met dit liedje.
7: Ja, precies. En dus wat je zegt, als ik nu kijk bijvoorbeeld bij de optredens, hoe snel die eigenlijk meegezongen wordt. ja, dat is een teken dat het een pakkend refrein is en dat het snel onthouden wordt. En ja, daar ben ik gewoon heel blij mee.
6: Ja, nou, de herkenbaarheid die erin zit, dat is ook echt een pluspunt ook van Manfred Jonge-Nelis, die ook een goochelaar is wat dat betreft in de studio en heel veel mooie liedjes heeft gemaakt, geproduceerd, gearrangeerd zelf. En ook natuurlijk met Carlo Rijsdijk van Helemaal Hollands, die hierbij heel veel producties betrokken is. Ja, het is echt een liedje wat in je kop blijft hangen. Een oorwurm, zoals ze dat zo mooi noemen. En ik hoop dat heel veel mensen daar lasten van hebben in de goede zin van het woord de komende periode. Want dat betekent dat ze heel veel gaan streamen en heel veel gaan bekijken. En dat het voor jou heel veel leuke dingen oplevert.
7: Ja, precies dat. Dus tot nu toe zeg maar alleen maar goede complimenten. En wij hopen dat het zo blijft.
6: Ja, nou, mensen thuis, laat het een mooie oproep zijn voor jullie. Luister lekker mee. Je kan hem zo meteen lekker vol gas horen bij ons in het radioprogramma. En als je nou lekker in de kroeg bent of op een feestje, vraag dit liedje gewoon lekker aan. Mijn Manuela, zo moeilijk onthouden is het.

0: lekker draaien op de radio. Als jij hem wilt aankondigen voor mij, dan gaan wij hem lekker de radio opknallen.
1: Gaan we zeker doen. Beste luisteraars, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor dit leuke interview. Hierbij is mijn nieuwe single, Mijn Manuela.

0: Je luistert naar DJ Jos Letten.
1: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren
2: Jos Letten.
3: Jos Letten en Friends.
4: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
5: Telefoon.
6: Hallo.
7: Zo, lieve mensen. Nou, het is er inderdaad weer tijd voor Josnet en Friends, een man die al vaker bij ons te gast was in de show en weer een heerlijke nieuwe single uit heeft. En ik wil dan zo meteen wel eens weten welk deel van zijn leven dat hij op dit moment beland is, want de nieuwe single heet Een Deel van Mijn Leven. Dat betekent dat er dus nog een ander deel is en misschien al een ander deel is geweest. We gaan het allemaal meemaken in deze aflevering van de enige echte De Gouden Foutje Radio. En daarom, dames en heren, gaan we eens even bellen met Erwin Harmans. Ik zeg hallo Erwin.
8: Goeiedag.
7: Hey, hallo Erwin. Ja, welk deel hebben we het deze keer? Want je zegt een deel van mijn leven. Nou, zit je in het beste deel van je leven? Of moet het beste nog komen? Of vertel het. Laat het ons weten.
8: Ik zit in een prima deel van mijn leven.
7: Kijk.
8: Ja, ja, zeker.
7: Dat is goed om te horen natuurlijk. Hè? Want dat is niet bij iedereen het geval als je er tegenwoordig zo hoort. Hè?
8: Nee, ja. Het is maar net hoe je het zelf bekijkt, hè? Toch? Ja,
7: zo is het. En je moet er zelf ook iets van maken. Hè? Je moet zelf de schouders ophangen, toch?
8: Ja, zeker. Zo is het.
7: Helaas. En heel bijzonder wel eventjes, want ik las in het persbericht en ik volg die ook op de social media. Wils in Nieuwegein, want daar komen heel veel leuke artiesten treden daar op natuurlijk. Van Glennis Grace tot Wim Dalmee en Mick Harren en Mike Petersen, ze komen allemaal voorbij. Die heeft ook een link met jou, hè, met dit hele gebeuren.
8: Jazeker, ja. Ja, sowieso is William Kai is een hele goede vriend van me. En die ken ik eigenlijk al van mijn jeugdjaren af. En dus hij heeft mij dat liedje gegund. Hij zegt, joh, ga jij het maar eens even doen. Dus, toen ben ik mee naar de studio gegaan bij Frank Verkooyen. En ik zei tegen Frank, zie, kun je hier wat leuks van maken?

0: optreedt. Ja. En de grote zomerrit, een van de grote zomerrits van dit jaar, is natuurlijk daar ook ontstaan. Hè? De nieuwe versie van Druk je lijf tegen mij aan. Maar het is wel een tent die heel wat teweeg brengt in muziekland Nederland. Hè?
1: Ja, die brengt zeker wat teweeg. En, ik zeg ook, het is echt wel een aanrader voor de mensen om daar ook naartoe te gaan. Want het is gewoon super gezellig. Super leuk, super gezellig. Eten is echt goed. En daarvoor is er ook altijd druk en uitverkocht.
0: Ja, dus. De sfeer is hartstikke goed. Dat past ook goed bij dit liedje. Hè? Want dit liedje kan zomaar daar ook van het podium af spatten op een leuk feest of diner dan zang. En dat zal ongetwijfeld ook nog zeker gaan gebeuren later dit jaar.
1: Ja, zeker. Dat klopt, ja.
0: Hey, en betekent dat ook dat William, heeft hij ook een link met Marianne Weber? Want ik heb begrepen dat het liedje eigenlijk ook voor Marianne Weber geschreven is door Emiel Hartkamp.
1: Ja, dat klopt, ja. Het is eigenlijk een oud liedje van Marianne Weber, wat nooit uitgebracht is. En Emiel Hartkamp heeft het eigenlijk aan William gegeven. En toen hebben we gevraagd, mag hij dat gaan doen?
0: Ja.
1: En Emiel zei, dat is prima, dat gaan we doen.
0: Ja.
1: Dus zo is het eigenlijk ontstaan, zeg maar. En natuurlijk Marianne Weber is Utrechts. Wij zijn ook Utrechts.
0: Ja, dat hoor je helemaal niet, hè. Hoor je helemaal niet, hè.
1: Nee, dus dat komt het allemaal goed, hè.
0: Ja, leuk. Maar ja, inderdaad, Marianne Weber had al heel veel liedjes zelf uitgebracht voordat zij op een gegeven moment bij het Holland Duo kwam. En ik kan me goed herinneren, in oktober 1989, is al heel lang geleden, hebben wij ooit eens een keer voor het goede doel een 75-uursmarathon georganiseerd. En daar kwam Jan Verhoeven, die we al heel lang kenden hier uit het Brabantse. Ja. Die kwam met de Utrechtse Marianne Weber op te proppen. En die hadden samen het Holland Duo, allemaal gecoacht en geproduced door John Spencer. Nou, die hebben een paar hits gescoord. Daar krijgt de paard er hik van, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dan is het mooi als zo'n liedje, wat dus eigenlijk nooit echt uitgebracht is door Marianne Weber, nu dan toch in 2026 door jou een nieuw leven krijgt en toch uitgebracht is.
1: Ja. Ja, en ik ben er ook best trots op dat ik hem mocht zingen. Dus ja, dat is hartstikke leuk, toch?
0: Ja, zeker te weten, zeker te weten. En dan zeker met de wetenschap dat je een van de leukste horeca-tycoons van Nederland, William, achter je hebt staan. En dat je daar ook mag optreden tussen heel veel leuke artiesten en allemaal gezellige mensen. Want die filmpjes die ik allemaal zie, ik heb nog geen saai filmpje gezien. Het is allemaal altijd dikke feest in de tent, hè?
1: Ja, het is altijd feest. Het is altijd feest in de tent. En weet je, dat is ook wel hoe William een beetje erin staat. En hij zegt gewoon, de mensen moeten gewoon gezellig hebben. En ze moeten er ook voor betalen natuurlijk. En dat moet gewoon goed zijn. Ja. En, dat is het ook.
0: En dat zie je ook terug inderdaad. Aan het publiek wat elke keer uit zijn plaat gaat. Allemaal leuke, gezellige mensen die daar komen. Een deel van mijn leven. Een prachtig mooi nieuw liedje uit jouw koker. Samen met Emiel natuurlijk. En niet te vergeten, Frank Verkooyen. Die hier weer een geweldig mooi liedje van heeft gemaakt. Hè? Ja, het was al een geweldig liedje. Maar die gewoon een fantastisch arrangement heeft neergezet.
1: Ja, dat heeft hij zeker. Want het was eigenlijk gewoon een walsversie. Dat was het eigenlijk. En toen hebben we hem eigenlijk een beetje van opgepimpt, zeg maar. En dat is goed gelukt.
0: Nou, dat is toch lekker, man. En als je met zo'n geweldig liedje dan de bühne op mag in zulke mooie locaties. En Utrecht is natuurlijk wel lekker centraal. Dus je kunt alle kanten op in Nederland. Dus luisteraars thuis. Onze luisteraars zitten in heel Nederland en België. Boek deze man. Dan weet je zeker dat je een lekker gezellig feestje hebt met de allerbeste hits en de beste muziek. Hij komt heel graag naar je toe vanuit het mooie Utrecht. En we gaan je nu laten horen wat een fantastische stem deze man heeft met een liedje wat dus eigenlijk bedoeld was voor Marianne Weber, nooit uitgekomen is. Maar nu, ik weet zeker dat jullie thuis de radio op standje 10 gaan zetten en gaan meegenieten. Dat hebben wij hier ook gedaan in de studio toen we de release binnenkregen en we het interview wat voorbereiden waren. Want het is een klappertje, hoor, Erwin.
1: Ja, hij is heel erg leuk. Hij is heel erg leuk.
0: Nou, superman.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hey, we gaan hem lekker draaien op de radio. Als jij hem lekker wat aankondigen voor ons, dan gaan wij hem vol gas de radio op knallen.
1: Kijk, nou, hier komt hij dan aan. Mijn nieuwe single, een deel van mijn leven. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. En ik zou zeggen, tot misschien wel de leuke optredens.

Lieve Ine, ik sta op de snelweg zonder benzine. En het regent, paardenstelen. Op de linkerbaan, daar zwemmen zelfs makrelen.

0: straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.

0: Welkom terug naar de commercials.
1: De Gouden Fout Show met Jos Nette op de radio.
2: Hé, zijn jullie allemaal zover? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten. Jos Netten en Friends.

0: deze man. Want wij waren destijds de allereerste radiozender ooit die hem interviewde voor de radio. Hij was toen te gast bij Oranje Party TV. En jullie weten dat ik inmiddels al een jaar of vijf Oranje Party radio maak. En dat met de goedkeuring van Anita en Tom natuurlijk doen we dat alweer 5 jaar. En ja, jaren geleden was hij als een van de eerste bij ons te gast in Oranje Party Radio. Zijn eerste interview toen. Hij was druk bezig achter de schermen. Maar inmiddels is het niet meer achter de schermen. Maar zien we hem overal verschijnen, dames en heren. En hij heeft nu een single uitgebracht. En dat gaat natuurlijk over zijn afkomst. En daar is hij zo trots op als een hond met 10 piep, piep, piep, piep. Want dat mag ik niet zeggen op de radio. Maar jullie weten allemaal wat ik bedoel. En een heel persoonlijk liedje. Hij brengt het met hart en ziel, dames en heren. En daarom vond ik het ook ontzettend leuk om hem weer even te bellen. In onze vakantie-edities van de Gouden Foutje Radio en Oranje Party. Want wij zijn er gewoon heel de zomer op de radio. En deze man gaat ook gewoon lekker doorknallen met zijn nieuwe single Op het Kamp. En dan heb ik natuurlijk over Bernardo. Hallo Bernardo.
1: En een hele goede avond dus.
0: Hallo, fijn om jou er weer bij te hebben. Ja, ik vind het altijd heel bijzonder als ik artiesten in de show heb waar wij ooit de allereerste waren die wij interviewden. Priscilla Ophoff bijvoorbeeld was ik ooit de allereerste. En bij jou natuurlijk ook, hè. En,
1: hele keukentje in Breda.
0: Ja, tussen de frikandellen en de kroketten in Breda stonden we toen backstage bij Oranje Party Radio, voor Oranje Party Televisie. En het was hartstikke leuk. Ja, er is veel gebeurd in die tijd, Bernardo, hè.
1: Ja, er is heel veel gebeurd. Ja, gelukkig wel.
0: Ja, heel veel leuke singles.
1: We hebben niet stilgezeten, zeg maar.
0: Nee, want je hebt een heel cordon aan liedjes heb je uitgebracht. En ja, dat brengt nu in 2026 dat je een heel persoonlijk liedje hebt uitgebracht.
1: Ja, dat was... Ik heb eigenlijk van alles een beetje gedaan. Qua stijltjes ook, zeg maar. Niet echt dezelfde plaatjes uitgebracht. En ik vond dat het, tenminste mijn vrouw vond dat het tijd werd om eens een keer wat anders te doen.
0: En dan luister jij braaf gewoon, hè? Net zoals
1: daar luister ik, nee, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ik
1: ben niet voor niks 25 jaar getrouwd.
0: Zo is het, joh.
1: Sinds al 25 jaar de baas. Ik TikTok de laatste tijd heel veel. En op een gegeven moment kwam ze de studio inlopen. Want ik heb inmiddels ook een studio thuis. Opname studio. En toen kwam ze in de studio en ze zegt: ik heb wat leuks voor je gemaakt voor TikTok. Dus ik heb mijn live afgesloten. En dus ik kwam er binnen lopen. Ik zei: laat het eens horen. Toen liet ze het liedje horen. Ik zei, maar dat gaan we niet op TikTok gooien. Ik zei, ik ga morgenochtend Adriaan bellen.
0: Ja.
1: Dus de andere dag Adriaan Drost is morgens gebeld. En het voorgelegd. Ik zei, Adriaan, ik heb iets. Ik zeg, mijn vrouw geschreven. Ik zeg, we moeten het alleen nog verder uitwerken. Nou ja, ik liet het horen. Hij zegt, het is jammer dat je stem er nog niet op staat. Zegt hij, anders had ik het vandaag uitgebracht.
0: Ja, nou, dat is toch een compliment ook, hè?
1: Dat was een heel groot compliment. En toen hebben we gezegd, we gaan hem zo snel mogelijk de band laten maken. Bij Dylan van der Veen. Samen met Daniel Metzen, Sonso Basili.
0: Ja.
1: En binnen 3 weken stonden we eigenlijk in de studio om hem op te nemen.
0: Ja, en zie daar is een heerlijke productie uit die niet alleen op alle... woonwagencentra of kampen, of net hoe je het noemen wilt, net hoe jij het noemen wilt, mag allemaal. Overal wordt die opgepakt, maar ook bij de radiozenders, hè? Want het is eigenlijk de opvolger van het huisje op wielen. We zaten allemaal te wachten op een nieuwe. In die stijl.
1: Ja, dat klopt. En dat was hot topic het laatste jaar eigenlijk wel. Natuurlijk heel veel ook in het nieuws. Standplaatsen tekort en de gemeentes moeten en... Nou ja, nu was het zover dat wij 3 standplaatsen erbij krijgen. Voor mijn dochter, voor mijn overbuurman eentje, voor zijn dochter. En voor een ander gezin hier op het kamp, voor hun zoon.
0: Ja.
1: Dus ja, dat was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. En daar zijn we over, tenminste, daar is Cindy over gaan schrijven. En we hebben het samen verder uitgewerkt, helemaal tot het eind, zeg maar. En het liedje was geboren.
0: Ja, dat betekent ook dat ze meedeelt in de royalties, hè, vriend?
1: We wilden ook geen protestliedje wilden we maken.
0: Nee.
1: Maar het moest gewoon een liedje wat lekker in het gehoor legt en waar iedereen zich in kan vinden. Dat vonden we belangrijk.
0: Ja, nou, dat is denk ik meer dan goed gelukt, hè. Wat ik even zei, want je lult er mooi overheen. Maar de royalties gaan ook voor de helft naar haar dan, hè. Want zij is de grondlegster van dit liedje dan, hè.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Oh, eigenlijk wel. Ja. Ik hoor je. Ja. Je hebt het goed geregeld, hoor ik wel.
1: Nou ja, bij ons is het zo, of je door de hond gebeten wordt of door de kat, het blijft alle twee hetzelfde. Het belandt allemaal in hetzelfde potje, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, zo is het. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat zij wel meer dan een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan uiteindelijk de totstandkoming van dit liedje. Ja, en het mooie vind ik ook, het is inderdaad wat je zegt, het is een positieve twist weer aan de cultuur. Het is een positieve twist aan hoe het ook kan. En dat het gelukkig de goede kant op gaat nu. Hè?
1: En een beetje onze waarden en normen erin. Schoentjes uit bij de deur.
0: Ja.
1: De koffie staat altijd klaar. Eten. We zijn dan met z'n vieren thuis. Mijn vrouw, ik, onze zoon en onze dochter. En je kookt eigenlijk altijd voor 5 of 6 man, terwijl je maar met z'n vieren bent.
0: Ja.
1: Want er kan altijd iemand langskomen en ik heb liever een balletje over als dat ik een balletje tekort heb.
0: Ja, dat, ook, ja. Ja, dat vind ik ook.
1: Schoentjes uit bij de deur, schuif gezellig aan, de koffie staat altijd klaar. En het laatste couplet, daar zit een klein stukje in van standplaatsen tekort. We moeten blijven vechten voor onze rechten.
0: Ja.
1: Ja, en vroeger trokken we rond, vrij van stek naar stek. Dat is nu anders, we kregen een vaste plek.
0: Ja,
1: ja, eigenlijk een beetje het bestaan van en dan op een luchtige manier en dan in een feestjasje gegoten.
0: Dat slaat aan, hè? Want er moet ook een positieve twist aan gegeven worden. Ik heb er een tijdje geleden met Leni Gerrits ook eens over gehad met liedjes die hij brengt. Ja. Van er moet gewoon een positieve twist aan gegeven worden. En dat is dit ook. Hè? Dit laat gewoon zien hoe het, echte leven daar in elkaar zit. En, want je hoort vaak alleen maar de slechte dingen. Maar het gaat juist hartstikke goed. En wat je zegt, de sfeer die er altijd is, het altijd voor elkaar zorgen. Daar kunnen heel veel mensen nog wat van leren.
1: De ene hand wast de ander.
0: Ja, nou ja, dat is toch mooi.
1: Is elkaar een beetje helpen en elkaar ook wat gunnen. Dat is een dingetje, weet je. Dat is tegenwoordig, hoor je dat eigenlijk door het land heen steeds minder. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat klopt. En elkaar wat gunnen. Plezier van, als je een ander plezier heeft en het goed heeft. Dat is toch mooi om te zien. Dat vind ik zelf ook altijd mooi om te
1: zien.
0: Daar
1: beleef ik ook plezier aan.
0: Ja toch, zo is het, man. Ja, hey, hartstikke leuk, man. Even nog, wat is nu zomertijd in Nederland? Je knalt met deze plaat overal dwars doorheen. Hartstikke goed. En wat heb je verder nog voor plannen voor dit jaar? Want ik wil natuurlijk wel even weten wat er nog meer gaat gebeuren dit jaar.
1: Nou ja, kijk, we zitten niet stil. We zitten sowieso niet stil. We hebben alweer het een en ander klaar liggen, zeg maar. Dus... Zij heeft niet stilgezeten.
0: Ik wou net zeggen, heeft ze nog iets meer bedacht voor jou?
1: Simi heeft niet stilgezeten. Oh, nee, die heeft niet stilgezeten.
0: Hartstikke goed, man. Nou, dan gaan we dat allemaal nog meemaken later dit jaar natuurlijk. Hier bij ons in de Gouden Vrouwtje en Oranje Party
1: sowieso.
0: Radio. En ik denk dat we nog heel veel mooie dingen gaan beleven samen. Ik vind het nog steeds ontzettend leuk dat wij destijds de allereerste waren die jou tussen de frikandellen en de kroketten in Breda geïnterviewd hebben. En we nu uiteindelijk toch hier lekker bezig zijn met z'n allen. En Nederland, België en de grensstreek en overal lekker gaat meegenieten bij ons in de show. Van jouw heerlijke nieuwe single.
1: Eigenlijk bij alle singles ben je wel bij geweest.
0: Allemaal. Ik ben er allemaal bij geweest. En zo, dat blijven we ook doen, Bernardo. Hè? Toch?
1: Ja, onwijs leuk. Echt onwijs tof.
0: Top,
1: echt
0: jongen. Hey, we gaan hem lekker draaien op de radio. Ik zou zeggen, kondig hem lekker aan en ik gooi hem vol gas de radio op.
1: Voor alle mensen, voor alle luisteraars, op de camping, op het kamp, in een woonboot, in de stad, op het strand. Heel veel plezier met mijn nieuwe single, Op het Kamp.

ik ben Jan Bigel. Ik maak leuke liedjes. En zolang ze mensen het leuk vinden, vind ik het ook leuk. Alle moeders zeggen wel tegen de kinderen van, doe dat nou niet. Alles wat niet mag, vinden kinderen leuk.

0: komt niet met een spijker in de stop getakt. Waarom niet? Dat wilde weten. Nou, toen SG achterkwam, denk ik, oh ja, ze had wel gelijk. Ja, snapte. Ik denk dat iedereen het meegemaakt heeft. Ik denk, als ik aan jou vraag, jullie moeder het ook gooit tegen jou zegt, jongen, doet dat nou niet. Maar ik ging in het toch. Waarom? Dat is leuk. Dat is hetzelfde als een rode vlag op een stier, weet je niet. Ja, dat moet je niet zeggen.
1: Zo heb ik ooit eens in de kerk gestaan. Met de verkeerde griep, dan dat is niet goed gegaan.
0: Ik had eigenlijk voor de grap, dit liedje eigenlijk voor een vriend van mij geschreven, die nou overleden is. Arno Sloot, ja, de meeste mensen, heel veel mensen kennen hem wel. Maar die wou geen dialect zingen. En toen had ik hem in het Nederlands geschreven. En toen klonk hij niet meer, dan holde de ziel uit het liedje. Dus zit hij dat moeten zelf doen. Dus de band was klaar. Ja, iemand moest hem nog inzingen. Of hij, of ik. Dan zit Jan, doe zelf maar. Toen heb ik het zelf gedaan. Ja, en de ene keer ben de zanger. Ja, dat was ook wel lachen.
1: Zo heb ik ooit nog eens een kroeg gehad. Ik was de beste klant. Ja, ik was altijd zat.
0: Het ging eigenlijk over met een maat, Arno. Die is getrouwd geweest een paar keer, die een kroeg gehad. Maar de derde couplet was eigenlijk anders. Want ze hadden hem ook een keer ongehouden, hadden ze een leeg beltje gevonden in zijn wagen. De politieagenten weten niet, moest je mee naar het bureau. En daar had ik ook dan een coupletreeks op gemaakt van zo reek een keertje zonder gordel aan en even later hield toen die agent mij aan. Maar toen die agent een beetje verder keek, vond hij mijn kook, mijn god, waar ben ik bleek.
1: En ja, ons moeder zei nog, doet dat nou niet, maar ik deed het toch.
0: Ja, hij deed het toch. Dus het was eigenlijk voor hem geschreven. Dus dat was eigenlijk voor hem bedoeld. Maar ja, toen ze Welen, met de producer, want dan ging ik hem zelf zingen. Hij zei, Jan, niet over drugs zingen. Hij zei, ik weet ook wel in de artiestenwereldje, het wordt nergens zoveel gebruikt als in de artiestenwereldje, maar je moet er niet over zingen. Toen heb ik de ongepast, want een andere maat van mij, we zijn een keer door de, weet, hoe noemen ze dat ding, een bedeel geweest.
1: Zo ben ik ooit eens in een club geweest. Ging met zo'n vrouwke mee, mijn god, dat was een.
0: En hij ging maar heel de tijd naar boven en naar beneden en naar boven en naar beneden, weet je niet. En ja, op een gegeven moment was het geld op. En dan ging het daar de compleet al over.

0: ik had een keileuke moeder, jongen. Ze heette Sjaan. En die hield ook van Nederlandse muziek. Dus ja, dat was ook een feestneus. Maar ze is nou overleden en ik vind het jammer dat ze mijn zangcarrière nooit meegemaakt heeft. Want ja, die zou zeggen, ja, ik heb het altijd gezegd.
1: Ja, ons moeder zei nog, doe dat nou niet. Maar ik deed het toch, ja, ik weet het, ze zei het.
0: The Woman Concerns van Chris Andrews. Ik vond dat een keileuk nummer, altijd al. Alleen mijn maat die was ermee bezig om daar een Nederlandse tekst op te maken. En dat wou maar niet vlotten. En ik heb hem wel een nul-eind om moeten passen, weet je niet. Want ja, de coupletterreeks vond ik niet leuk. Ja, dan kwam er dat nummer uit. Maar ja, het blijft dan toch een cover.
1: Ik weet het, ik weet het. Ons moeder, ze zei het. Ons moeder, ze zei het. Ons moeder, ze doet niet. Maar ik deed het toch.
0: Ja, ik ben echt supergelukkig. Kijk, als je ellende meegemaakt.

0: Net zo gezellig, jongen.
1: Beste vrienden, hier ben ik weer. Meeuwals moeder zei, keer op keer.
2: Ik ben Jan Pegel en ook ik.

komt voor het raam. Van 10 tot 5, ze verdienen centen met hun lijf. Het

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen. Nou, wij gaan eens even bellen met een man die al heel lang bij ons geleden voor de eerste keer in het programma was. Toen waren wij backstage bij Oranje Party TV. Je weet het, dames en heren, daar hebben we natuurlijk ook jarenlang interviews opgenomen. En daar kwamen we hem tegen. We werden toen getipt door Anita Burkhardt, ook natuurlijk uit het mooie Maastricht. Die zei, Jos, ik moet die jongen daar eens interviewen, die kan zo lekker zingen. Nou ja, dat klopt inderdaad. En nu jaren later, dames en heren, we krijgen er nooit genoeg van. En laat dat nou toch de titel zijn, Nooit Genoeg 2.0 van de laatste nu verschenen single van Erik Gehlen. Hallo Erik.
7: Hallo, goedenavond.
6: Hey, welkom in de show. Ja, de man uit Maastricht, dames en heren, waar ze nog aan het bijkomen zijn van al het gebeuren van André Rieu. En dan zit hij in Spanje nu, waar ze natuurlijk ook nog aan het bijkomen zijn van het worden van wereldkampioen voetbal. En dan zit hij dan zomaar lekker tussenin, onze Erik Gehlen, met de 2.0 uitvoering van Nooit Genoeg. Daar willen we natuurlijk alles van weten. Jij kreeg echt niet genoeg van dit liedje dat je dacht, ik ga er nog eens een keer een 2.0 versie van maken.
7: Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, dat was eigenlijk meer een idee van de studio.
6: Ja.
7: Bij Frank Verkooyen.
6: Ja.
7: Die zeiden van, kom, we gaan het nog een keer proberen. Omdat we vorige keer toch naar onze mening toch een beetje te weinig gebracht. Het heeft te weinig gebracht. Zij hebben een supergoed nummer. Wij ook. We hebben een goed nummer. We merken gewoon dat het goed opgepakt wordt. Vandaar dat we een beetje de sausje erover gegooid hebben. En opnieuw hebben uitgebracht.
6: Ja. Ja, nou, het liedje kwam... zo halverwege juni van dit jaar uit. Maar de grap is, hij kwam ook in juni 2023 voor de eerste keer uit.
7: Ja.
6: En precies drie jaar later dacht je van, weet je wat, drie keer scheepsrecht, we gaan hem nog eens een keer er tegenaan knallen.
7: Ja, we gooien nog een keer erin. En het lied verdient het gewoon.
6: Ja.
7: Wij vinden dat gewoon een goed nummer. En we proberen het gewoon.
6: Ja,
7: kijken waar wat een bank.
6: Ja, en het is natuurlijk als ik nou zeg de Four Tops, dan begin jij natuurlijk ook gelijk te lachen, hè?
7: Ja, absoluut. Absoluut. Ja, dat is een beetje de vijver waar we zoeken naar. We zoeken altijd naar een nummer uit die jaren. En het moet gewoon bekend in de oren klinken. Je moet er even over nadenken van, ik ken dat nummer ergens van. Pussycat heeft het ook wel eens uitgebracht, geloof ik.
6: Ja.
7: En ja.
6: Ook uit Limburg, hè? Dat is wel weer mooi.
7: Ja.
6: Ook uit Limburg.
7: Ook uit Limburg, ja. Kort bij mij thuis. 20 kilometer omhoog.
6: Ja, nou, klopt. Hartstikke leuk, man. Hey, want welke regio in Limburg, want Limburg is groot natuurlijk, hè? Uit welke hoek in Limburg kwam jij natuurlijk Maastricht? Maar jij bent natuurlijk veel meer bekend dan alleen in Maastricht in Limburg.
7: Ja, eigenlijk door heel Limburg, Nederlands Limburg en Belgisch Limburg.
6: Ja.
7: Daar kennen ze de naam het meest eigenlijk. En daarbuiten, ja, dat proberen we te komen. Maar het is zo'n overkill aan artiesten en noem maar op. En jullie merken dat ook met de muziekaanbod die jullie krijgen, gegarandeerd. Er is zoveel, er komt zoveel uit. Dus het is gewoon hopen tot het er tussendoor komt. Dus daarom zijn we zo dankbaar voor jullie soort radio's, absoluut.
6: Ja, nou ja, wat leuk is natuurlijk, we hebben ook heel veel radiozenders in België die... ons programma uitzenden. Daar zitten natuurlijk een heleboel mensen nu bij de radio. Alleen die ken ik, hè, de Erik Gehlen, die kennen wij.
7: Ja.
6: En dat is dan toch leuk om te horen. Dat,
7: absoluut.
6: Ja, dat jij lekker bezig bent. Ben je trouwens ook aan het optreden in Spanje? Of ben je alleen lekker op vakantie?
7: Deze keer ben ik eens lekker op vakantie. Ik zit 4 keer per jaar zit ik in Gran Canaria. Dat doe ik een hele week optreden eigenlijk. Benidorm doe ik dat ook. Mallorca doe ik dat ook. Dus ik zit best wel veel door het jaar. En het buitenland, ja, dat vind ik gewoon heerlijk om te doen. Ja,
6: ja, je hebt natuurlijk ook die klank, zeg maar, die je ook hoort in jouw stem. Dat hoor je ook terug in de liedjes. Dat is natuurlijk ook iets wat ze fantastisch vinden daar in Spanje. Hè? Want het klinkt een beetje... Het is, ja, Julio Iglesias zingt het natuurlijk op zijn Spaans. Maar jij doet het op zijn Limburgs. Maar het klinkt een beetje Julio Iglesias, zeg maar.
7: Ja, dat is een beetje hoog gegrepen. Maar we proberen eraan te komen. Maar
6: jongen, niet zo bescheiden. Niet zo bescheiden, man, jongen. Het klinkt gewoon als Julio op zijn Nederlands. En jij hebt ook een beetje zo die soir de vivre, zoals de Fransen zeggen dat, hoe je dat doet, zeg maar. Ik heb heel veel optredens van jou ook gezien, natuurlijk bij de televisie en andere dingen. Ja, jongen, je hebt zelf diezelfde schwung om dan even Duits weer erin te gooien als zo'n Julio, met die moeilijke naam.
7: Ja.
6: Julio is een regenjas. Maar alle gekheid op een stokje. Nooit genoeg krijgen wij van dit liedje en wij zijn ontzettend blij dat Frank Verkooyen jou gekieteld heeft om de 2.0 uitvoering van dit liedje te maken. En, we zijn natuurlijk wel benieuwd, wat gaat er nog meer gebeuren komend jaar? Wat gaat er nog meer komen van jou?
7: Ja, tuurlijk. natuurlijk. Tegen het einde van het jaar komen we alweer wat nieuws. Dus, maar we zijn daar weer volop mee bezig. We zijn nog eigenlijk een beetje zoekende. We hebben wel wat liggen, maar ik ben niet echt gezegd overtuigd ervan. Dus,
6: ja. Nou,
7: ik probeer eerst wat te zoeken wat echt dat moet gelijk klikken, anders moet je laten liggen.
6: Ja, dus zo is het, jongen. En goede werken tijd nodig, zeggen we altijd. Dus je kunt beter lekker zoeken naar het liedje waar je zegt van nou, hier ga ik voor de volle 100% er tegenaan knallen, dan dat je denkt van nou, ik neem maar gauw een liedje op en dan heb ik iets, want dat schiet ook niet op, hè?
7: Nee. Dat moet niet opnemen om op te nemen. Zo werkt dat niet.
6: Zo is het, kerel. Ja. Nou, ik wens jou nog een hele fijne vakantie daar in het mooie Spanje. Als je terugkomt naar Nederland, breng een beetje zonneschijn mee, want ik heb binnenkort ook lekker vakantie en dan kunnen we lekker genieten van mooi weer. Ja. Ook hier in Nederland, niet alleen in Limburg, want dan wordt het bloedheet altijd, maar ook in de rest van Nederland en in het mooie Brabant.
7: Absoluut.
6: Nou,
7: absoluut.
6: We gaan hem lekker draaien. Zo, jongen. Als jij hem wilt aankondigen, dan Erik, dan gaan wij hem lekker draaien op de radio.
7: Nou, beste luisteraars, ik ben Erik Geerde en dit is mijn nieuwe nummer 2.0 Nooit Genoeg.

0: ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Zo, nu met z'n nou de zomeredities van de Goud en Fout Show Radio. We hebben het buiten de uitzending ook al afgesproken dat we elkaar gaan zien. Ook in september bij de Buma NL Awards. Dames en heren, zijn wij ook weer van de partij met de Goud en Fout Show. Voor het zoveelste jaar al om al die artiesten gezellig te spreken. En dan gaan we dan eens even babbelen met hem hoe zijn zomer is verlopen. Want de zomer moet natuurlijk nog beginnen. Maar hij heeft een van de grote zomerhits van 2026 heeft hij op zijn naam staan. Hij was al paradeplaat bij onze grote vrienden van Ster NL. Bij Jan Paparazzi, Jan Zwart, Jan Toppertje. En die hebben hem ook flink gepromoot. En ik heb hem ook beloofd dat ik hem ga promoten tot ik er neerval. Want wat een lekker liedje, dames en heren. Met de titel Tinto de Verano. Joey Nicolai. Hallo, Joey.
7: Hallo, gezellig.
6: Hey, lekker man. Ja, ik zeg al buiten de uitzending om. Ik hoorde jou natuurlijk op de radio voorbij komen bij onze grote vriend Jan. Hè? Want natuurlijk luister ik ook naar collega's. Zeker van Sterren NL. Hè? Onze grote vriend Jan Paparazzi en Emily natuurlijk. En al die andere fijne collega's van haar Corné Klein. Die ik elk jaar ook tegenkom bij de Buma. Dus daar gaan we elkaar ook even zien weer daar. Die zijn ook allemaal super enthousiast over dit liedje. Want wat is dat een lekkere, gezellige plaat, jongen.
7: Ja, dat is natuurlijk heel leuk dat er zo goed op gereageerd wordt. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik had eigenlijk met, zeg maar, wat jij nu ook hebt met het liedje. Ik had dat ook in het begin, dat hij me pakte, weet je wel. Ik dacht echt, nou, lekkere plaat, gezellig, leuk. En ja, toen zijn we ermee verder gegaan.
6: Ja. Ja, het is echt gewoon een wereldplaat, zeg maar. In de zomer, en ik denk ook in de winter kunnen we deze plaat gewoon nog lekker draaien. Want doe je gewoon je oogjes dicht, dan denk je alsof je aan het strand zit, lekker bent genieten met een lekker drankje. Want dit is echt muziek waar je vrolijk van wordt. Dit is muziek wat in je kop blijft hangen, zoals dat dan zo mooi heet. En natuurlijk aan vakantie het hele jaar, hè? Want in oktober en september en weet ik veel gaan mensen ook nog op vakantie naar de zon. Dus dat liedje kan gewoon het hele jaar mee. En je hebt er keihard aan gewerkt, maar je hebt ook een mooi team achter je verzameld. Want ik zag in het persbericht ook, dat zag ik de naam van Bronkhorst staan. Oftewel Bronx Music. En dat is niet verkeerd dat je daarbij beland bent, hè?
7: Nee, zeker weten. Ja, eigenlijk, ik ben de eerste artiest die bij Bronx getekend is.
6: Ja.
7: Dus toen... Ja, weet je, ik was een jongen die wel optrad hier en daar en ik had het lekker druk. Maar ja, nu is het natuurlijk sinds 2 jaar echt wel een beetje voor het echie, weet je.
6: Ja, ja, het is echt ontploft nu.
7: En daar heeft Bronk mij ongelooflijk mee geholpen en nog steeds. En we hebben gigantische goede klik en de samenwerking gaat gewoon supergoed.
6: Ja.
7: Dus ja, top.
6: Ja, maar wil je nog meer? Hè? Wil je nog meer? Een liedje geschreven door Bram Koopmans en Lex Gaathuis. Ook een radiocollega, onze Lex natuurlijk, hè? Die ook voor Marlana en heel veel andere artiesten platen nummertjes heeft geschreven. Niemand wist dat eigenlijk, maar dat hij dat ook nog doet, onze Lex. En dit is wel een liedje wat ook perfect aansluit bij wat jij in gedachten had, wat je graag wilde doen. Want je voelt dan alles, dit is wat Joey Nicolai wil doen.
7: Ja, 100%. Dit is echt precies wat we... Wat we zeg maar willen uitstralen qua muziekstijl.
6: Ja. Hey, en dan valt er nog heel veel nog meer te winnen, denk ik. Hè? Want zomerse muziek, daar houdt iedereen van. Gezellige muziek houdt ook iedereen van. Dus dit is denk ik wel een perfecte stijl waar je nog heel lang veel plezier van kan hebben.
7: Ja, 100%. En weet je, je zag natuurlijk misschien een jaar geleden dat echte popliedjes echte kans kregen. En dat zeg maar de muziek zoals een Cheerio's, Zwoele Zomernacht, dat beetje die categorie muziek, dat die wat achterbleef, vond ik.
6: Ja.
7: Echt grote hits waren de popnummers. En nu, als je nu ziet, zijn het echt de feestknallers, weet je wel. En dat vind ik heel leuk om te zien.
6: Ja, want dat is natuurlijk precies in jouw straatje. En dat is ook precies waar het team wat achter jou zit ook heel veel ervaring mee heeft om daar een succes van te maken. Aan wat ik al zei, ik heb de laatste weken kan ik geen... als ik op social media zit te kijken bij alle grote radiovrienden van ons, de grote zenders en overal ben jij geweest om jouw liedje te promoten. En ja, wat ik zeg, paradeplaat en overal wordt hij in de playlists opgenomen en ook in het land wordt het liedje al gevraagd. Hè? Want dit is ook zo'n liedje wat je al zegt in de stream van in de slipstream, zoals het zoals mooi heet, van Cheerio en Zwoele Zomernacht en Bailando van Jeffrey Hayes en zo, al die liedjes. Dit is echt zo'n liedje in diezelfde stijl. En daar worden ze in het land helemaal gek van. In de goede zin dan, hè?
7: Ja.
6: Dat moet ik erbij zeggen, hè?
7: Gelukkig, Gelukkig maar, ja, hij is pas 2,5 week uit. En ja, gaat supergoed, weet je. We gaan naar de 500.000 streams in 2,5 week.
6: Ja, dat is toch niet normaal, hè? Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk, want het liedje verdient het ook. Maar ja, dat is ook eer naar werk, hè. Want ik zei, je hebt er keihard aan voor geknokt. Je bent keihard bezig om je liedje te promoten op de social media, bij de collega's. Overal waar ze maar willen weten, kom jij om de hoek kijken om dit liedje te promoten. En ja, zo is het ook ooit begonnen met de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Die is ook overal en nergens geweest om zijn liedje te promoten. En dan in één keer begint dat te lopen, hè. Dan begint zo Jan Zwart, die wordt er helemaal wild van. En die gaat hem zwart draaien, of ja, grijs draaien moet ik dan eigenlijk zeggen natuurlijk. En dan gaat dat balletje rollen. En dan zie je dat hij ook in het land opgepakt wordt. Mensen hem in de kroeg aanvragen, bij braderieën, bij kermissen, festivals. Overal het liedje gaan aanvragen. Ja, dan gaat hij als een sneeuwbal gaat hij vooruit, hè?
7: Ja, dan gaat hij op een gegeven moment hobbelen. Nou, ik vind het heel leuk dat je me vergelijkt met dat nummer. Als ik hetzelfde succes ermee heb, dan teken ik u.
6: Nou, ik zou zeggen, pak vast pen en papier, teken ervoor. Dan gaan wij hem in ieder geval promoten tot ik er neerval. En ik weet zeker, Joey, dat we nog heel veel plezier aan jou gaan beleven de komende jaren. Niet alleen met deze single, maar nog veel en veel meer. En dan ben ik ontzettend trots en blij en gelukkig dat wij jou met deze single bij ons in de show hebben gehad. Want ja, hier doe je het toch uiteindelijk allemaal voor, hè? De mensen blij maken met je muziek.
7: Ja, tuurlijk. En ik vind het ook leuk dat ik gewoon bij jou terug mag komen. Want ik ben wel een keer eerder bij
6: je. Ja, de vorige ben je ook geweest bij ons. Ja, dat klopt inderdaad. Ik zit net, ja, mijn producer Ferry die zei al van, jongen, ligt er niet te lullen, op zijn Brabants gezegd dan. Die is wel bij jou in de show al geweest. Want toen had ik nog gevraagd of jij uit de muzikale familie komt. Want Nicolai is een bekende naam in de artiestenwereld, hè?
7: Ja, zeker weten. Ja. Je hebt Danny. Mijn vader is dan Alberto. Ja. En je hebt nog Ruben natuurlijk.
6: Ja, natuurlijk. Hele familie, man. Joh, heb ik. Ja, nou weet ik het weer. Ferry die staat hier in mijn nek te hijgen. Die zegt van, je staat maar in mijn oor te schreeuwen dan natuurlijk. Dat hoor jij niet. Maar van, wat ik zeg, op zijn Brabants gezicht ligt er niet te lullen. Die is wel bij jou in de show al geweest. Ja, goed. Ik kon natuurlijk ook dag jou. Het is ook de Gouden Foutje Radio. Mag allemaal, dames en heren. Hé, hey Joey. Ja, ik zeg, we gaan nog heel veel plezier aan jou beleven. Die vorige single was een toppie, joppie. Ik zie het hem hier in de lijst ook staan. Want die heel veel gedraaid hebben. Maar deze gaat het zeker overtreffen, want dit is echt een klapper van je welste.
7: Nou, dat vind ik leuk om te horen. Nou, echt super bedankt. En ik zou zeggen, zullen we hem lekker erin gooien?
6: Nou, we gaan hem lekker erin gooien. Want lieve luisteraars thuis, dit was alweer de Gouden Foutshow van deze week. We gaan hem lekker draaien. Je gaat het liedje ook horen in Oranje Party Radio, in de Oranje Party Zomer Top 15. Hou het in de gaten op onze socials, onze programma. Ja, deze week zit het erop. We gaan hem afsluiten met jouw klapper hier op de radio. En ik zou zeggen, kondig hem lekker aan, jongen. En we trekken er dak eentje open hier in de studio.
7: Nou, lekker hoor. Nou vrienden van de Gouden Foutshow, hier is hij dan, Tinto de Verano.
1: Oké! Okay.

0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei!
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
3: Arnold Over.
4: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
5: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
6: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
7: Get out, God damn it!
8: Get the point,
9: dude.
10: Het Fust is weer open voor alles en iedereen. Tijd voor het geluid van het Fust vol muziek. Appie is er even niet, dus staat Pit weer aan de deur. Norbert neemt de jas aan in de garderobe. Sjoch staat samen met Henk achter de bar. En mocht het nodig zijn, dan staat Maureen stand-by. Bert had zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En in je glas leeg is, mag je die natuurlijk zelf ook naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen door. Wat in het Fust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Fust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

make your trouble. Throw them in the dump. Don't party hard.

would you pass me my ball?

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddaddy!
5: Get the point good.
6: Enough!
7: Dit is alweer de tweede uur van het Trust vol muziek. En dan is het weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een spatje whisky on the rocks voor slechts €2,50. Is je glas leeg, breng deze even terug naar de bar. Want het scheelt Betje weer een hoop werk. Er zijn heel wat mensen met bijgeloof. Ik had daar niet zo'n last van. Ik had een zwarte kat die ik Rocky noemde. Toen die zwarte kat niet meer op kwam dagen, nam ik weer een zwarte kat en noemde die Rocky 2. Op mijn nek had ik een haasje met nummer 13. Dat was omdat ik de onverzettelijkheid van Johan Neeskens wist te waarderen. Nummer 13 heb ik niet alleen op mijn nek gehad, maar ook vele jaren met nummer 13 gevoetbald. Dus bijgeloof is mij vreemd.

De hits op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Je luistert onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Babe, don't make a

kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.
2: De zomer is van ons.

standaard hoorden wij en de zomer is van ons. Plaat uit 2017. Welkom bij Zindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai het blijft jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar, oudjes uit de vorige eeuw, nieuwe doen uit de huidige eeuw. En we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Dat is een ongelooflijke grote tijdspanne. Daar kan je ongelooflijke plaatjes uit vandaan halen. Ik geloof een slordige 40.000 of zo. We doen ons best om daar wat uit vandaan te pikken. Want ja, ze past niet allemaal in een uur. Zindy. Gaat niet lukken. Ik weet niet eens of je er 1 seconde van draait, denk ik. Ja. De volgende plaat is een eentje van Maite Mateos. Nou, die kennen wij natuurlijk niet in Nederland. Maar we kennen wel de donkere zangeres van Baccarat. Dat is Maite Mateos. Hier is ze met Malagueña.

Maite Mateos van Bakra hoorde haar met Malagueña in 1982. In 2013 een plaat van Sala en The Strange Sounds. En daar is Maite ook eventjes bij aanwezig in deze Yes Sir, I Can Boogie.

Ja, een wat stevige versie van Sala en de Strange Sounds. En Marita was erbij aanwezig om de dames vocalen in te zingen. We gaan terug in de tijd met Brian Hyland. Terug naar 1962, nummer 3 in Engeland. Toen in de top 30 van Engeland. Brian Hyland en Sealed with a Kiss.

Die bracht een mooie stereo. Dankzij Radio Walton hoorden wij Brian Hyland en Seal Who The Kiss. 1962, in 1972 opnieuw een hit in Nederland. Toen, ja, was in 1972, in de zomer van 2, was opnieuw uitgebracht. En wederom een hit toen. Muziek van Belinda Carlisle, eigenlijk van de Hollies. Dit is The Air That I Breathe in 2025.

Belinda Carlisle in 2025. The Air That I Breathe van de Hollies. In een, ik denk wel een hele mooie versie. Heeft ze goed gedaan eigenlijk, deze Air That I Breathe. Muziek van Stephanie uit Oostenrijk, tegenwoordig Nederland. Maar luister naar Dans, Alexis, Dans.

Stephanie en Dans, Alexis Dans. En ze zou toch wel heel graag denk ik, weer terug willen in Oostenrijk. Maar ja, ze heeft de liefde gevonden in Nederland. En dan is dat lastig. Een beetje verscheurd tussen twee werelden in. Wij blijven wel in Oostenrijk. En dat doen we met Francine Giorgi. En dit is in 2025 Ladies Night.

0: Terrein te schrijven is Carly Greer uit de US of A. Zij maakt bluegrass muziek. En we gaan luisteren naar Being Poor.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Bluegrass Country.

Muziek van Oceanen hoorden wij twee keer achter elkaar. Eentje uit 2008 was Endless Summer. Een zeer bescheiden tip in Nederland. Wonderlijk, dat was een of voetbal evenement dat gaande was in Europa. En daar was dit dan de muziek van. Maar werd weinig gedraaid op de radio. Terwijl het een fantastische mooie plaat is. Endless Summer. Muziek van Oceana uit 2018. En Can't Stop Thinking About You. Dit is Earth, Wind & Fire. 1983 en...

Ja, het valt helemaal niet mee om op een gegeven moment met je eigen plaatjes hits te scoren. Want dan moet je soms wel heel veel moeite voor doen. Maar Crystal Peters heeft het gedaan. En in 2008 bracht ze deze uit. You're All I Ever Wanted.

Ja, je kan ook in plaats van Crystal Peters kun je ook een van de grootste artiesten in de wereld kun je draaien met een 100 plaat. Maar dit is toch, dit is goud dit. Het is wel een fantastische plaat. Hoe kun je dat zo maken in slechts 2 minuten tijd? Zo'n mooi liedje. Prachtig mooi. Crystal Peters in 2008 en You're All I Ever Wanted. Een plaat die al eerder uit was en die door Dave Edmunds gecoverd werd in 1973 op een waanzinnig goede manier. Luister maar naar dit prachtige arrangement van Born to Be With You.

Dave Edmunds in 1973 en Born to Be With You. En ja, wat hij overduidelijk probeerde te benaderen was de Phil Spector Wall of Sound. Die gaan we nu horen in mooi stereo, wat is ook wel een beetje nieuw eigenlijk. In 1963 deze plaat van de Ronettes, in 2024 verstereoed door Radio Wallington. Here's Be My Baby.